0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in de reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hen betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Mondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het Hanta-virus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens.

0: Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat, maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond. En weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker één aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben, hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt al vroeg langzamer op de A12, Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven, 5 kilometer en 10 minuten, komt er een pechgeval. Er staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is Shakira en Zoo. Wees welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag woensdag, het is 13 mei. En vandaag op deze dag, 26 jaar geleden, gebeurde de vuurwerkramp in Enschede. Op deze dag, 13 mei.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Buurtbewoners aan de Laarwoud en de Klinken in Almelo werden vannacht rond 2:30 opgeschrikt door harde knallen. Even later bleek een auto in brand te staan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto ging verloren. Men vermoedt wat. Dus heeft u beelden, laat het de politie even weten. En op de Esselaar in Oldenzaal is dinsdag een automobilist uit de bocht gevlogen. De bestuurder reed erbij een lantaarnpaal uit de grond, waarna het voertuig op de kop tot stilstand kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Eén persoon raakte gewond en is door de ambulancepersoneel gecontroleerd. En gisteren werd er 42 seconden gevoetbald door ATC 65. Die moesten nog een wedstrijd uitspelen. En ja, dat was alleen nog ruimte voor een vrije trap. Dus de ploeg uit Zwolle moest naar Hengelo komen om nog 42 seconden te spelen. Er werd een vrije trap genomen. En die ging naast, helaas voor ATC 65, want dat was belangrijk voor soort van promotie. Check het hele verhaal op 120.nl. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente wordt wakker. We gaan ons overal mee bezighouden. Ook met het weer. Nou ja, ik weet het niet.

0: Suzanne van Eck. En deze week staan ze in het Gelredom. Straks gaan we het nog hebben over het sportgala. Wierde, duurt nog even, maar je kunt nomineren.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 13 mei. En vandaag op deze dag in 2000 de vuurwerkramp van Enschede. Zo'n 40 hectare van de wijk Roombeek verandert in een inferno als een vuurwerkopslag van SF Fireworks explodeert. In totaal 177 ton vuurwerk, 23 doden, 944 gewonden, 293 gezinnen worden dakloos. En er is zeker 1 miljard gulden schade en de nasleep voelen we nog steeds. Tenminste, ook qua onderzoeken en dergelijke. Straks daar meer over. 1993, de Verenigde Staten blazen onder leiding van Bill Clinton het SDI-project af. Beter bekend als het Star Wars-project. Dat in 1983 onder leiding van Ronald Reagan van start was gegaan. En 1987 Ajax onder leiding van trainer Johan Cruijff. Die wint in Athene de Europa Cup 2-finale van Lokomotief Leipzig. Het enige doelpunt wordt ingekopt door aanvoerder Marco van Basten. Die is dan 23 en die zou na het seizoen overstappen naar AC Milan. Dan 1984, alweer Johan Cruijff. Jazeker, want die neemt afscheid als voetballer. Tijdens de wedstrijd Feyenoord-SC Zwolle gaat hij 10 minuten voor de tijd onder groot applaus van het veld. 1984, einde verhaal qua voetballen voor Johan Cruijff. Dan de aanslag op Paus Johannes Paulus II in Rome gebeurde in 1981. Heeft dat overleefd. En 1950 op Silverstone, Groot-Brittannië, wordt de eerste race verreden van het eerste Formule 1 kampioenschap. Dan bloed, zweet en tranenspeech van Winston Churchill in het Lagerhuis op deze dag in 1940. Oorlogsnieuws. En dan de eerste Giro d'Italia, die start op deze dag in 1909 in Milaan. Het initiatief van de sportkrant Gazzetta della Sport was aanvankelijk bedoeld om meer kranten te verkopen. De winnaar van de eerste Giro zou Lucio Ganna worden. Nou, gefeliciteerd. 1909. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989. En de binnenkomers als volgt. Good Thing van de Fine Joe Cannibals komt op 32 binnen. Op 30 Americanos van Holly Johnson. 28 I'll Be There For You van Bon Jovi. En Eve of the War van Jeff Wayne opnieuw uitgebracht komt binnen op 27. Hoogste nu binnenkomen Lolly Lolly van Wayne en Lisa op 24. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 39.

Uiteindelijk wordt het nummer 25, staat 5 weken in de top 40. Dit is een Dion Estes en Heaven Help Me. Het was trouwens de enige single in Nederland, enig vlieg. En die kwam binnen al deze dag in 1989 op nummer 39. Dan de top 3, Wonderful van Patti Smith, top 3. The Look van Roxette op nummer 2. En Eternal Flame van de Bangles op nummer 1. De nummer 1 van 13 mei 1989.

0: Taylor Swift. En dat is met Taylor. Ik weet niet of dat een vergelijk is, maar hoe dan ook. Het is haar nieuwe single. Hits. MP3. Zo u het bekijkt. Goed zo. Zeg vandaag de vuurwerkkamp. Herdenking althans. We gaan straks ook bellen met Rolf Bleker, de burgemeester van Enschede. Tussen het herdenken door. En hoe zit het met die bloemen? Geen bloemen meer bij de herdenking. Details later. En de streeknieuws komt er ook aan.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Dag Daphne.
5: Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel, daar werd brand gesticht bij een AZC. Fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan ervoor kiezen sommige belastingen niet te verhogen. En in het Brabantse Hulte is vanochtend een grote brand uitgebroken in een huis en schuur, meldt Omroep Brabant. Er was niemand aanwezig in het huis. De rook is van veraf te zien. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden.
0: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het rommelt flink bij zorginstantie Livio uit Enschede. Het personeel, de cliëntenraad en het management hebben het vertrouwen opgezegd in een raad van toezicht. Aanleiding is de benoeming van een nieuwe directeur die door die raad van toezicht is benoemd. Op de werkvloer schijnt voor die wissel amper draagvlak te zijn. Livio levert zorg aan ouderen en aan mensen die revalideren in de omgeving Enschede en Haaksbergen. Het pand van de voormalige bioscoop in Hengelo blijft voorlopig leeg staan. De gemeente Hengelo, die eigenaar is van het pand, kan geen geschikte partij vinden om een doorstart te maken met de bioscoop. Movie Unlimited vertrok eind februari uit Hengelo. De gemeente gaat zich nu beraden op de toekomst van het pand. Voorlopig blijft het pand dus leeg staan en moeten inwoners van Hengelo het zonder bioscoop doen. En het is een terugkerende ergernis voor veel automobilisten: traag inhalende vrachtwagens. Op de meeste snelwegen is het overdag verboden, zo ook op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal. En toch gebeurt het regelmatig. Bij een controle afgelopen maandag werden er 57 boetes uitgedeeld aan inhalende vrachtwagenchauffeurs op dat traject tussen Hengelo en Oldenzaal. En dan het weer voor Twente. Vandaag verloopt behoorlijk buiig, al laat de zon zich ook af en toe zien. Morgen, op Hemelvaartsdag, wordt het niet echt weer om te fietsen. Het wordt namelijk regenachtig bij een graad of 12.
0: Dat is balen. Rutger, dankjewel. We gaan even naar het wegdekken beginnen met de A1 Duitsland richting Knoppert. Buren, 5 minuten over 7 kilometer voor Hengelo vanuit Oldenzaal gezien. Dan Stroehoevelaken, 6 minuten over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest, 6 minuten over 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N36, Almelo-Noord richting Wierde, 3 minuten over 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een tweetal controles worden er gemeld. Dat is op de Azeloze straat in Borne en op de Zuidenval in Enschede. Al dus Flitsmeister. Runtenel. Bad boy.
7: Ja, heb je

herkenbaar. Zia en Everjack en David Guetta. Awake hier op Twente FM op deze woensdag. Een natte woensdag. En dat blijft het ook. Spiertje zon af en toe. Maar ja, daar hebben we niks aan. Als het met bakken naar beneden komt zo af en toe. Hagel en onweersklap is ook mogelijk. En dat gaat de hele dag zo door. Ja, dat moeten we doen. 14 graden gaat het worden. Het is wat. Straks gaan we het hebben over de sportgala Wieren, want je kunt mensen nomineren. We gaan bellen met wethouder Hans de Keurst. En we gaan het ook hebben over uiteraard het vuurwerkkamp. En we gaan naar de Hoeve. Want daar zijn de zomerfeesten. Jorgo's zomerfeest in de Hoeve. Nou, in ieder geval, de zon schijnt wel. Details straks van 9.

Dua Lipa en Martin Garrix. Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Imca Marina. Zij wordt 85. En ook Johnny Logan, Songfestival Guru, is jaren vandaag, wordt 72. Dan Arno Vermeulen, sportjournalist, 66. En Ilse de Lange, Overleuk, is 49 geworden. En wielrenner Marianne Vos rijdt nog steeds, 39. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook jaren vandaag 76 geworden, Stevie Wonder.

geworden. We hebben het over Stevie Wonder. We draaien uiteraard Happy Birthday. En maak er een mooi dag van. Straks de nominaties voor een sportgala. Wier, details van wethouder Hans de Keurst. Na Zandro Cafassa en Lost Frequencies. Dit is Beautiful Life.

0: plaatje. Sander Cavazza, Lost Frequencies en Beautiful Life hier op Twente FM. Het is 8 voor 8. En het duurt nog even, maar het is wel belangrijk om mensen te hebben voor een sportgala. Wethouder Hans de Keurst, goedemorgen van de gemeente Wiede.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want jullie zijn al bezig met het sportgala. Altijd een groot evenement in Wiede. En ja, daar hebben we inderdaad toch sporters voor nodig om een prijs te kunnen uitdelen, geloof ik, hè?
1: En natuurlijk onze inwoners hebben we daarvoor nodig om sporters en vrijwilligers te nomineren.
0: Uiteraard. Dat komt uiteraard bij de mensen zelf weg, hè?
1: Ja.
0: Hoe gaat het in zijn werk? Wat is de procedure?
1: Nou, vanaf nu kunnen mensen via de website sporters voordragen. Voor de sportprestatie 18-min en voor de sportprestatie 18+. Maar ook de seniorsporters van het jaar. En de sportvrijwilliger van het jaar. Want zonder vrijwilligers zijn heel veel sportwedstrijden en evenementen niet eens meer mogelijk. Maar we hebben iets nieuws dit jaar en dat is een sportfoto van het jaar.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Dat vonden wij ook.
0: Ja, want je ziet heel vaak toch dingen voorbij komen. Dan denk je van, nou, dat heeft een reguliere fotograaf heeft dat bijvoorbeeld niet gemaakt. Maar ook een nou ja, iemand die toevallig aan de kant van de weg staat. Of moeten we toch over reguliere foto's hebben?
1: Nee hoor. Iedereen mag een foto insturen. En dat kan zijn van een kleindochter die concours repiek doet. Of van een kleindochter die aan het turnen is of zo. Maar het mag ook van Overijssel's mooiste zijn natuurlijk.
0: Ja, ja, er zijn nogal wat foto's tegenwoordig. Hè. Ik bedoel, ja, laten we wel wezen met zo'n telefoon. Kun je alles tegenwoordig, hè?
1: Ja, maar of het dan ook gelijk de meest fraaie en de meest scherpe en de meest mooie foto is.
0: Nou, nee, maar weet je, iedereen heeft wel eens een foto en denkt van, nou, dat is toch wel, dat heb ik netjes gedaan. Weet je, op die manier. Dus,
1: ja, nou, dan zou ik zeggen, insturen.
0: Goed zo. Fantastisch. Zeg, tot wanneer kan dit allemaal? Want we hebben het over november. Het is goed om daar toch even over na te denken wie we zeg maar, kunnen en gaan nomineren.
1: Nomineren kan tot en met 31 juli van dit jaar. Bij www.wieren.nl-sportgala.
0: Oké. En daar kun je dus mensen in de categorie 18+, 18-min, seniorsporten, sportvrijwilliger en de sportfoto doen. Nou ja, dat is toch heel wat. Ik mis een team eerlijk gezegd, een sportteam. Of heb ik het dan mis?
1: Nou, het gaat om een sportprestatie, hè?
0: Oké.
1: En het kan ook een prestatie zijn van een team.
0: Kijk, dus dat is ook belangrijk om dat nog even te melden. Dus daar kan het wel ook genomineerd worden. Ja, er zijn nogal wat. Ook voetbal doet het goed bijvoorbeeld in de gemeente Wieren.
1: Er is al één kampioen, Juventa 12. En het wordt nog even billen knijpen voor de SV Enter. Ja, en de SVZW, de Zwaluwen.
0: Ja, die hebben komende zaterdag misschien wel. Ja, spannend. Ja. Hoe dan ook. Spannend. Nou, we gaan het meemaken. Het wordt niet gepresenteerd door wethouder Hans de Keurst, hè? Dat tenminste die...
1: Dat is wat gaan, hè?
0: Ja.
1: Nee, ben je gek, joh. Dat moet je aan mensen overlaten die daar echt verstand van hebben, die dat kunnen.
0: Ik geloof dat Bert dat altijd doet, hè? Bert Verlossen, dacht ik aan mijn hoofd.
1: Nou, dit jaar weet ik niet of Bert Verlossen dat doet, maar we hebben in ieder geval wel weer iemand die het heel goed kan presenteren.
0: Nou goed, zo, we gaan het meemaken. Wieren.nl/sportgala, wethouder Hans de Keurst. Ik dank u wel. Goeie woensdag, hè? Hoi.
1: Zelfde, hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.juridischbureau.nl/luister.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo-Zuid, tegenover de Makro.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de 5e dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. 4 mensen werden daarvoor opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer, maar gelukkig blijven grote incidenten nog uit. Het zijn vooral dagelijkse files. De A1 bijvoorbeeld Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten, 8 kilometer. Ook de A28 begint weer drukker te worden. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle zelf. 7 kilometer, 10 minuten ook. En dan iets lokaler de N18, Enschede-Varsseveld. Voor Varsseveld-Oost een file vanaf Harreveld. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Dan Vender, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Dus welkom, het is 12 over 8. Het is vandaag woensdag en het is vandaag 13 mei. En dan weten we het, 26 jaar geleden, de vuurwerkramp in Enschede.
1: Vandaag in het nieuws.
0: 3 weken lang had de ATC 65 de tijd om te trainen om de perfecte vrije trap te nemen. Want er moesten nog 42 seconden uit worden gespeeld tussen de wedstrijd ATC 65 en WFV uit Zwolle. Dat gebeurde dus gisteravond. In die 42 seconden werd er dus een strafschop genomen. Of hoe noem je dat, een vrije trap? Maar die ging naast, helaas. Straks dan weer over. En buurtbewoners aan de Laren, Wout en de Klenken in Almelo werden vannacht rond 2:30 opgeschrikt door harde knallen. Even later bleek een auto in brand te staan. Brand was snel onder controle. Auto ging volledig verloren. Lees na op 120.nl. Het gebeurde in Almelo vannacht. En op de Esserlaan in Oldenzaal lag een auto gisterenmiddag op de kop in de sloot. De bestuurder reed eerst de lantaarnpaal aan en kwam de kop tot stilstand. Ernstig ongeval. De zoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel. Check het op 120.nl. Vandaag half tot zwaar bewolkt. Trekken buien over. Nu is het blauw. Maar toch komt er hagel en misschien wel een onweersklap. En het wordt 14 graden vandaag. Straks gaan we het hebben over de zomerfeesten, de Hoeve. Want die zit eraan te komen vanaf vanavond. En we gaan ook bellen met Rolf Bleker, burgemeester van Enschede, over de herdenking van het vuurwerkramp.

0: George Michael, outside op Twente FM. Outside doen we ook de komende dagen. Met name gaan we naar de feesten in De Hoeve. En ja, daar is volgens mij alles al klaar. Neeltje Bleuming, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn er helemaal klaar voor, volgens mij afgelopen weekend al. Ik kwam daar toevallig zaterdagavond langs en ik denk zo, nou, alles is al klaar. We kunnen beginnen.
1: Ja, nou ja. Ja, we zijn een eind op weg. We zitten nog wel. We beginnen inderdaad altijd de zaterdag van tevoren volop met opbouwen. De tenten komen vaak een paar dagen eerder. En nou ja, nu moet het laatste puntje nog op de i gezet worden. Maar we zijn een eind op weg.
0: Ja, gigantische tent. Hoe noemen ze tent? Ja, die megatent die eigenlijk overal staat op elk festival. Die krijg je vol.
1: Ja, precies. Daar gaan we wel vanuit. Daar hopen we natuurlijk altijd op. De kaartverkoop ziet er tot op heden goed uit. En ik denk dat we een eind komen dit jaar.
0: Ja, we hebben een aantal zomerfeesten natuurlijk in deze regio die er met kop en schouders bovenuit steken. Dat is niet om te slijmen, maar dat is gewoon zo ook bij jullie natuurlijk. Dat staat al jaren gegroeid van een klein feest naar een gigantisch, eigenlijk een soort van festival. Ik wil het woord niet noemen, want dat heeft een beetje een beladen woord tegenwoordig vanwege de kosten. Ja. Maar laten we gewoon op zomerfeest houden, maar gigantisch uitgegroeid, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, we zijn zeker een stuk groter geworden. Nou ja, we kijken ook natuurlijk naar de mogelijkheden die we hebben op het terrein. En nou, een van de redenen daarvoor is natuurlijk ook omdat we kijken alles wat we opbrengen gedurende dat weekend gaat terug naar het dorp. Dus nou ja, goed, daar zit natuurlijk ook een extra voordeel aan. Op het moment dat we veel bezoekers kunnen trekken, kunnen we ook vaker een wat beter resultaat neerzetten. En daarmee ook zorgen dat ons dorp zo goed mogelijk leefbaar blijft.
0: Ja.
1: Dus
0: nou,
1: maar
0: dat,
1: ja,
0: lukt.
1: Dat betekent inderdaad.
0: Dat lukt.
1: Ja, de afgelopen jaren is het goed gelukt. Het is natuurlijk ieder jaar weer een uitdaging. Maar we zijn ook optimistisch over de editie van 2026.
0: Ja, maar jullie hebben ook te maken natuurlijk met stijgende kosten en dat soort toestanden,
1: klopt.
0: Niet? Och,
1: ja,
0: man.
1: Nee, ja. Absoluut. Ja. Dus we moeten aan de voorkant ook wel, nou ja, goed, wel overwogen keuzes maken van nou ja, wat voor kosten begroten we waarop. Nou ja, wat voor keuzes maak je dan bijvoorbeeld in een muziekprogramma, maar ook in de rest van het programma. En hoe kunnen we wel zorgen dat we, nou ja, kritisch omgaan met de kosten die er sowieso zijn. Om ook te zorgen dat het resultaat uiteindelijk zo goed mogelijk gaat zijn.
0: Ja, nou, al die dagen lang een vol programma. Ja, daar ben je dus inderdaad kritisch op. Maar ja, toch een aantal toppers binnengehaald.
1: Zeker, zeker. We hebben denk ik ook dit jaar weer een fantastisch programma staan met nou ja, onder andere Jan Smit op zondag. Wat natuurlijk ook mooi is, omdat zondag we een entreevrij feestterrein hebben. Maar toch een hartstikke goed programma, waaronder dus met Jan Smit. Op zaterdagavond staat zijn zusje Monique Smit bij ons op het podium. Maar hebben wij ook in de kleine tent nou, veel bands die met name in de piraterij bekend zijn. En ook een mooi programma. En we starten morgen onder andere met Van Dikhout en Fleming in de grote tent.
0: Nou ja, kijk eens aan. Het zijn niet de minste namen natuurlijk, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou heb je, wacht even, die hele grote tent en daar stond ook een tent, of is dat de tent van de medewerkers?
1: Nee, daarnaast staat inderdaad ook een wat kleinere tent.
0: Ja.
1: Daar hebben wij op donderdag hebben we inderdaad twee programma's, zeg maar, zowel in de grote tent als in de kleine tent. Daar komt bij dat we de kleine tent ook op verschillende momenten, met name donderdag overdag, maar ook op zaterdagmiddag gebruiken voor veel festiviteiten voor jong en oud, met name vanuit het dorp zelf.
0: Okay.
1: Dus we hebben een playback show waar meerdere buurten aan meedoen op zaterdagmiddag. En morgen vroeg beginnen we met een mini playback show voor de kinderen. Dus voor dat soort activiteiten gebruiken we met name de wat kleinere tent. Dus ja, dat is dan een mooie combi.
0: Nou ja, dus stel dat het slecht weer is, ook in De Hoeve is eraan gedacht. Zeker
1: ja,
0: weten.
1: En hoe het weer ook wordt, want ja, daar hebben we jammer genoeg geen invloed op. Maar hoe het weer ook wordt, ja, en mensen kunnen ook zeker goed droog bij ons staan en toch een mooie dagen hebben.
0: Goed zo. Zondag nog ronkende motoren of was dat vroeg had je
1: zowel
0: toch?
1: Zon, ja. Zowel zondag als donderdag. We beginnen donderdag altijd met de autocross zelf.
0: Ja.
1: En op zondag hebben we nog steeds de combine race. Al
0: de combine race, ja. Och,
1: ja.
0: Man.
1: Oh. En aangevuld met een truckcross, zitmaaier race en ook nog een autorodeo.
0: Och, och,
1: dus zondag voor de liefhebbers van ronkende motoren. Zowel zondag als donderdag ook een hartstikke mooi programma.
0: Wat tijd voor een camping in... In De Hoeve.
1: Ja, zou je bijna zeggen.
0: Ja, zou je bijna zeggen.
1: Ja.
0: Nou, goed.
1: Ja, maar zoals je al zei, het is en blijft ook voor ons een zomerfeest.
0: Heel goed,
1: een
0: heel goed.
1: Ja, een dorpsfeest, zeg maar, wat bij ons nog steeds aan de basis staat. En iedereen is welkom, van dichtbij, maar ook van ver weg. Maar het is en blijft ons zomerfeest, om het zo maar te zeggen.
0: Heel goed. Nou, het zomerfeest De Hoeve. Laat het ook zomer worden. We gaan het meemaken.
1: Zeker.
0: We gaan er lekker van genieten. Neeltje Bleuming, dank je wel en succes.
1: Nou, dank je.

0: Harry Styles op Twente FM, 8:55. Het is 26 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaatsvond. Toch altijd nog een beladen dag in de regio, en zeker in Enschede. Burgemeester Roelof Bleker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik geloof dat de eerste herdenking al geweest is, hè?
1: Ja, ik was net bij de brandweer. Bij de brandweerkazerne is de vlag halstok gehesen. En zijn ook bloemen gelegd. Dus dat was met een flinke ploeg. Dus ze staan ook stil. Die hebben 26 jaar geleden hebben ze 4 collega's verloren. Dus was voor de brandweer zelf ook enorm heftig. Ja,
0: ja, iedere keer als ik dat weer oplees, hè, op zo'n dag als vandaag, hè, wat er toen destijds gebeurd is, dan denk ik van, het is bijna niet te geloven. Je kunt het nog steeds eigenlijk niet bedenken.
1: Nee, mensen die de beelden nog voor ogen hebben, die zien die enorme zwarte rookpluim en zeker de verwoesting de dagen daarna die gefilmd zijn. Ja, mensen zeggen altijd, het lijkt echt op een oorlogsgebied waar je soms nu nog beelden van ziet.
0: Ja.
1: En ja, zo zag het er ook echt uit. Er zijn toen mensen overleden. Heel veel mensen die hun huis en haard en ook hun gevoel van veiligheid zijn kwijtgeraakt.
0: Ja, daarom belangrijk om elk jaar nog te herdenken. En nou was er één dingetje, er waren geen bloemstukken meer en dat soort zaken. Hoe is dat? Want het is iets veranderd, hè, geloof ik.
1: Ja, het is iets veranderd. Er worden zeker bloemen gelegd, maar er is niet meer een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort tocht. En dan waarin dan, zeg maar, ik en een voorzitter van de Stichting Herdenking een krans leggen tegelijkertijd. Dus dat hebben we iets aangepast. Maar er worden bloemen gelegd. Er is ontmoeting. De vlaggen zijn halfstok. Ook van de mensen die rondom het monument vuurwerkramp wonen. En de klokken gaan luiden. En dat is ook altijd het moment dat iedereen denkt, ja, toen gebeurde dat. Op 13 mei, op die zaterdag in Enschede.
0: Ja, bloedheet was er trouwens ook nog op die dag. En alles onder de rook. Iedereen weet het tenminste die er nog mee heeft gemaakt. Dus dat verhaal met die bloemen valt best mee. Want het werd een beetje groots gemaakt. Hè? Geen kransen, geen bloemen en zo. Maar er worden gewoon bloemen
1: gelegd. Eerst online werd dat wat groot gemaakt. Maar later is dat hersteld. En we hebben het Huis van Verhalen, waar heel veel ontmoeting plaatsvindt. En die ook veel contact hebben met mensen die getroffen zijn. En die ook, mensen gaan ook op heel verschillende momenten herdenken. Sommigen gaan er even alleen naartoe. Sommigen gaan met een paar mensen even rond de middag. Ieder, dat merk je ook in de loop van de tijd, heeft meer behoefte om op zijn eigen manier erbij stil te staan. En de mensen die elkaar willen ontmoeten en willen praten erover. Er waren vorig jaar ook mensen die dat voor het eerst eigenlijk pas echt deden. Die zijn ook van harte welkom in het Huis van Verhalen.
0: Oké, hoe laat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk de hele dag, tussen 10 en 5.
0: Oké. Okay.
1: En we verwachten ook wel dat mensen zich, ook een beetje afhankelijk van het weer, maar 3:15, 3:30 zullen er ook wel veel mensen zijn bij het monument.
0: Oké, volgens mij was er nu alweer, tenminste, ben je onderweg richting een volgend moment, of niet?
1: Inderdaad. Ik ga in de loop van de ochtend zelf een krans leggen.
0: Oké, burgemeester Roelof Bleker, ik dank u voor de bijdrage op deze woensdagochtend.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek MijnZorgwinkel.nl.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Goedemorgen.
8: Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hoge straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Het behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem: geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen.
0: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het rommelt flink bij zorginstantie Livio uit Enschede. Het personeel, de cliëntenraad en het management hebben het vertrouwen opgezegd in een raad van toezicht. Aanleiding is de benoeming van een nieuwe directeur die door die raad van toezicht is benoemd. Op de werkvloer schijnt voor die wissel amper draagvlak te zijn. Livio levert zorg aan ouderen en aan mensen die revalideren in de omgeving Enschede en Haaksbergen. Het pand van de voormalige bioscoop in Hengelo blijft voorlopig leeg staan. De gemeente Hengelo, die eigenaar is van het pand, kan geen geschikte partij vinden om een doorstart te maken met de bioscoop. Movie Unlimited vertrok eind februari uit Hengelo. De gemeente gaat zich nu beraden op de toekomst van het pand. Voorlopig blijft het pand dus leeg staan en moeten inwoners van Hengelo het zonder bioscoop doen. En het is een terugkerende ergernis voor veel automobilisten: traag inhalende vrachtwagens. Op de meeste snelwegen is het overdag verboden, zo ook op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal. En toch gebeurt het regelmatig. Bij een controle afgelopen maandag werden er 57 boetes uitgedeeld aan inhalende vrachtwagenchauffeurs op dat traject tussen Hengelo en Oldenzaal. En dan het weer voor Twente. Vandaag verloopt behoorlijk buiig, al laat de zon zich ook af en toe zien. Morgen, op Hemelvaartsdag, wordt het niet echt weer om te fietsen. Het wordt namelijk regenachtig bij een graad of 12.
0: Dankjewel Rutger voor die goede berichten. Stroehoevelaken, daar staat de file. 8 minuten over 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer op de A1, dan de A35. Enschede richting Wierdewest. 5 minuten over 2 kilometer, om precies te zijn, Almelo-West richting Wierdewest. 2 kilometer stilstaand verkeer. N35, Duitse grens richting Enschede. Tussen Enschede of Grono en Enschede-Oost. 10 minuten en 3 kilometer stilstaand verkeer. En dan de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest. 7 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. In Enschede zelf, de boulevard 1945 en de Deurningenstraat. Daar staat 10 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Geen idee wat er aan de hand is, maar bij deze die vertraging in Enschede zelf. Dan een tweetal controles. Aanseloze straat in Borne en op de Zuiderval in Enschede. Dat wordt gecontroleerd. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we naar Bad Bentham.

0: Ja, ja, dat is een mondjevol jam-jam. En dingetje heet eigenlijk Jamaican Bam Bam hier op Twente FM. Het is de nieuwe single en die kunnen we gebruiken. Draaien we speciaal omdat het mooi weer moet worden. Misschien helpt het op een of andere manier. En dat kunnen we ook gebruiken in het Bad Bentheim. Want daar hebben we de komende dagen een Europese bijeenkomst van nachtwakers en torenwachters. Ja, dat hoort zich goed aan. En hoe gaan we dat voor ons zien? Jack Lacroix, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we meemaken?
1: Ja, wat gaan we meemaken? We hebben daar een treffen met heel veel nachtwachters uit het Europese land. Oostenrijk, Zwitserland, heel veel uit Duitsland. Denemarken zit er. En de club in Bad Bentheim onder leiding van die Johannes Trier, die hebben daar een heel leuk programmaatje gemaakt. We hebben vaste dingen, dat is onze vergadering. We hebben een vaste vergadering op zaterdagmorgen. Daar worden algemene dingen besproken die in het nachtwachtersleven of torenblazersleven voorkomen. En misschien kunnen we elkaar wat ervaringen uitwisselen. En voor de rest hebben ze een heel leuk programma. Zaterdagmiddag, dacht ik, is een tocht door Bad Bentheim. Even kijken. Nee, die is op zaterdagmiddag is die. Ja, dat is echt een mooi spektakel om te zien voor mensen uit de buurt. Want ik begrijp dat ik nu helemaal in Twente zit. En dat is gewoon leuk.
0: Ja, zeker.
1: Samen zijn, broederschap, beetje.
0: Broederschap, ja, het gilde, zeg ik maar.
1: Ja, gilde. Ook kan ook.
0: Ja, maar, hey, maar even voor de... Wat ik dacht even, dat is een mooi spel, mooi schouwspel. Dat is het natuurlijk ook. Maar in de normale dagelijkse gang ben je dus ook... hoor je ook bij het gilde? Zit je op een andere plek dus?
1: Ik zit normaal gesproken in Beek. Dat is vlakbij Maastricht voor de mensen even te oriënteren.
0: Ja, want er zijn er meer inderdaad. Dat is goed dat je het zegt. Ja,
1: Vliegveld Beek. Ja, want er is ook nog een Beek bij Nijmegen.
0: Ja,
1: dat
0: klopt.
1: Wordt wel vaak door elkaar gegooid. Nee, wij zijn eigenlijk een cultuurgroep. We gaan niet echt s'nachts, want de anderen doen heel veel op tochten, rondleidingen in hun oude stad geven. Dat doen wij niet. Wij hebben wel rondleidingen, maar dat is meer op verzoek van, god, laat ons een keertje Beek zien. En dan hebben wij, omdat veel afgebroken is qua gebouwen, hebben wij mooie foto's. Die laten we dan zien. God, vroeger stond hier, ik noem even de synagoge, de Rabobank is hier ooit begonnen. Dat soort dingen laten we dan van het Beekse zien. Het gemeentehuis. Ja, heel veel oude plekken die jammer genoeg niet meer zijn.
0: Oké. Je bent eigenlijk als het ware ook een soort van, een gids door de plaatselijke, in dit geval Beek.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. Ja. En de andere deelnemers uit Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk, die komen echt een kasteel.
1: Nou, dat geloof ik niet allemaal een kasteel. Ik heb begrepen, ik ben nog nooit in Bad Bentheim geweest.
0: Oh.
1: Dat het een heel, heel mooi kasteel moet zijn. Nee, ik ben ook pas, even denken, ik ben een jaar of 10 nou erbij. En ja, ik heb collega's die zijn al 30 jaar nachtwachtig. En ja, voor mij is het nog allemaal heel... Eigenlijk nog heel pril. Voor 10 jaar ben je nog niet zo ervaren.
0: Ja.
1: Ik ben wel sinds kort voorzitter van de club, van de Klepperman. Maar ja, god, het is gewoon ook een magnifieke vriendenclub. Die altijd op elkaar kan rekenen. En dat houdt ons ook zo dicht bij elkaar. We zijn allemaal op eentje na gepensioneerd. En ja, god...
0: Maar het is eigenlijk wel heel groot, tenminste in Bad Bentheim, want de nachtwakers en torenwachtersfeest vindt plaats, onder andere op het Raadhuisplein. Daar is iedereen ook even van harte welkom. Het is een groot schouwspel, zeg maar, in positieve zin. En het zijn allemaal echte wachters, hè?
1: Het zijn echte wachters, ja. En die trekken ook op bepaalde avonden gaan we ook met de wachters van Bad Bentheim gaan we door de cafés, door de horecagelegenheden gaan we rondtrekken. En daar gaan we ook liedjes zingen. Ja, dat doen wij dan in het Limburgs dialect, of Beeks dialect, zal ik maar even zeggen, want dat verschilt nogal van plaats. Dan gaan wij ons, even een beetje voorstellen. Wij zijn we zijn de Klepperman uit Beek. En nou, dit is ons liedje. Maar we hebben er 80 liedjes hebben we. Dus, en allemaal een thema, hè. Bijvoorbeeld met de Pasen wordt een varken geslacht, het varken van ome Jean wordt geslacht en dan hebben we dan een Limburgse tekst op.
0: Oké. Heb je nou ook een speer en een harnas en dat soort dingen, Jack?
1: We hebben een speer, dat is een hellebaard.
0: Hellebaard, ook goed.
1: Hellebaard. En we hebben als signaalfunctie hebben wij een klepper. Hè? Okay. We noemen de klepperman. Ja. Ik denk dat die in het oosten van het land al bekend is, een klepper.
0: Ja.
1: En wat hebben we nog? Ja, en een lantaarn natuurlijk bij ons, anders hebben we gelicht.
0: Nee, dat moet je hebben. Nou, fantastisch toch? Ja. Heel goed, heel goed. Vanaf morgen is het tot en met zondag in Bad Bentheim. Het gebeuren is zeg maar zaterdagmiddag, wat ik zo kan zien.
1: Als hoofdact voor de
0: hoofdact,
1: publiek
0: ja.
1: Is dat zaterdag. Ja, ja.
0: Precies. En vrijdag begint het ook al. Nou, ik wens je een goede aftocht naar het Bad Bentheim, Jack. Ik neem aan met paard en wagen, toch?
1: Ja, dat is het. Ja, of het varken ervoor, kan ook nog.
0: Goed zo. Succes, Jack Lacroix. Dankjewel.
1: Hoi. Hoi, hoi.

0: Oké. Het is de Vent Radio deze... Even kijken. Woensdagochtend. Ja, ik zit hier even met rookpluimen, maar dat maakt niet uit. Voor de rest komt het allemaal goed. Pascal Buttel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want we gaan hardlopen en dat doen we niet zomaar. We doen de halve marathon van Oldenzaal binnenkort weer. En de inschrijving is geopend, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal, Wim. De inschrijving is ik moet even denken, het is woensdag vandaag. Ja, de inschrijving is open sinds 1 mei.
0: Ik was hem al kwijt.
1: Ja, een beetje ingewikkeld met al die rare weken, zeg maar. Dus we zijn 1 mei is de inschrijving geopend. En nou ja, je kunt je aanmelden voor de halve marathon Oldenzaal. En nou ja, jij zei binnenkort, nou, het duurt nog even, de wedstrijd is op 4 oktober. Maar goed, het goede nieuws is dat we nog even tijd hebben om lekker voor te bereiden om fris en fit aan de stad te staan.
0: Nou, dat, maar dat bedoel ik, als je binnenkort zegt en je hebt het over de marathon, de halve marathon, dan moet je toch wel even aan de bak, lijkt me zo.
1: Dan moet je inderdaad even aan de bak, ja. Ja, nou ja, en het weer, ja, vandaag misschien niet zo, maar het weer wordt alsmaar beter. Dus dat is gewoon lekker om buiten te gaan rennen. En uiteindelijk dan aan het einde van de zomer, begin van de herfst, even een halve marathon in Oldenzaal mee te pikken. Waar je kunt kiezen uit of de halve marathon. En als je denkt, ja, die 21,1 kilometer is me echt veel te ver. Je mag ook 10 kilometer doen. En we hebben ook nog een 5 kilometer voor de liefhebbers. Dus verschillende keuzes, verschillende afstanden. Dus ja, hoe zeg je dat? Elk wat wils. Is er iets te doen?
0: Voor elk wat wils, ja. Wat doen de meeste mensen? Want kijk, een half marathon is best veel. Een hele marathon laten we het daar helemaal niet over hebben.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar het is toch met name om de mensen in beweging te hebben?
1: Ja, precies. Ja, wat de meeste mensen doen is... of tenminste, wij hebben vooral vanuit onze organisatie de focus op de halve marathon. Vandaar ook de naam Halve Marathon Oldenzaal in de naam. Dus wij vinden vooral dat we een heel erg mooi parcours hebben. Als je vanuit de Oldenzaal, de Grote Marktstad... en dan richting de Wilmersberg, van daaruit richting de Lut... en dan uiteindelijk weer terugkomen richting Oldenzaal... door een hartstikke mooi heuvelachtig gebied en hartstikke mooie uitzichten. Dus wij hebben zoiets, het is een hartstikke mooie route. En dat is ons speerpunt, de halve marathon. We zien ook, los van dat we daar de meeste focus en aandacht op hebben... dat ook de meeste mensen die zich inschrijven voor de halve marathon. Dat moet je ongeveer zien. Dat ruim 1000 mensen starten op de halve marathon. En 1200 of zo, als ik naar afgelopen jaar kijk. En dan een stuk of 700-800 op de 10 kilometer. En op de 5 kilometer is altijd iets minder bezet. Daar zijn iets van 300 lopers die daar aan de stad verschijnen.
0: Oké, maar het zijn er heel wat. Laten we wel wezen.
1: Ja, klopt. Ja, je ziet, het zijn er heel wat, maar je ziet sowieso in alle hardloopwedstrijden in het hele land dat er gewoon heel veel animo voor is om mee te doen met hardloopwedstrijd. Je ziet het ook bij de grote landelijke marathons. Dat is echt binnen een paar uur uitverkocht. Goed, zo is het bij ons niet, dat het binnen een paar uur uitverkocht is. Maar je ziet dan wel dat er ondertussen in 12 dagen 355 mensen zich hebben ingeschreven voor de halve marathon. Dus dat is wel bijzonder, zeg maar.
0: Ja. Hey, heb je nou ook een leeftijdsgrens? Want ja, even van de week een tragisch ongeval tijdens de marathon... waar een jong iemand overlijdt. Dat risico heb je helaas altijd wrang. Maar hoe zit dat precies? Want er werd gesproken over een ondergrens. Het ging in dit geval dan over een marathon zelf, een hele lange marathon. Maar is daar een regel voor wanneer mensen pas mee mogen doen met het lopen? Of zijn er andere daar dan juist die andere afstanden voor?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet helemaal of er een ondergrens zit aan voor de verschillende afstanden. Wat wij wel doen voor de veiligheid is dat wij vooral de dagen voor de wedstrijd heel erg aandacht hebben voor het weer. Want begin oktober kan het of 8 graden zijn en keihard regenen, of het kan 22 graden zijn en al een week lang droog. Ja. Dus we hebben daar heel erg de focus op. Afhankelijk van het weer focussen wij ook heel erg op eventueel extra waterposten. En wat wij ook doen in de dagen als het warm wordt, dat we ook via onze mailingen, et cetera, mensen allemaal attenderen van jongens, let op, het wordt warm, drink voldoende. En dat proberen we ook te spieken bij de stad en finish, of voor de stad, die dat ook nog weer extra waarschuwt van mensen, zorg dat je goed drinkt, er zijn extra waterposten. Ja, en dat is wel eigenlijk een beetje wat je kunt doen als organisatie. Ja,
0: het is uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid. Gezond iemand, of laat ik zo zeggen, een verstandig iemand... Die gaat ook dit soort dingen doen als je toch maar als je een beetje getraind hebt.
1: Wat wij nog doen vanuit de halve marathon Oldenzaal... is dat wij duurlopen organiseren. Mm-hmm. Dat betekent dat je voor de 10 of de 21 kilometer... in 10 zondagen klaargestoomd kunt worden. Dus dat houdt eigenlijk in 31 mei is de eerste duurloop. En dan ga je elke 2 weken onder begeleiding van een gecertificeerde trainer vanuit Laak Twente, vanuit onze vereniging. Bouw je eigenlijk je afstand steeds verder uit. Dus je begint met een kilometer of 8, 9. En dan elke 2 weken komt daar 1 of 2 kilometer bij. Zodat je op 4 oktober weet hoe 21 kilometer voelt. En dat je dat eigenlijk fysiek en op een normale verantwoorde manier zou moeten kunnen uitlopen, zeg maar. Dus dat organiseren wij ook. En daar beginnen we over 2,5 week mee. Dus dat is wel voor mensen die het niet eerder gedaan hebben, hartstikke leuk. En voor de mensen die het wel eerder gedaan hebben, het is ook gewoon hartstikke gezellig om in een groepje te lopen.
0: Zeker weten, altijd. Altijd.
1: Voor aanmelden, ja.
0: Oké, wat is de website? Waar kunnen we ons aanmelden?
1: We kunnen aanmelden op halvemarathonoldenzaal.nl. Daar kun je aanmelden voor de verschillende afstanden. En daar kun je ook aanmelden voor de duurlopen. En, en alle informatie die je verder nodig hebt voor 4 oktober, die is daar terug te vinden.
0: Goed zo. We gaan het meemaken, we gaan het volgen. Pascal Butterhoff, ik dank je wel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jetten is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet ernaar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar nog een korte file, met name op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 7 kilometer en 10 minuten. Verder kun je goed merken dat de spits langzaam maar zeker richting een einde toe gaat. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Straks gaan we buikdansen en we gaan naar ATC 65.
1: Werk op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Bij je zus op reis is platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkie icoontje. We beginnen met Amerika.

0: Come Dancing van binnen via de 120 app. Of je kunt het ook doen via 20fm.nl rechterboven staat linkercootje. Come Dancing. Lang niet gehoord. Leuk. Ook Easy Daily, Taylor Swift, Zandra was ook leuk. In the Heat of the Night, Crystal Waters en America. Volgende ronde is morgen vroeg. We doen hem gewoon op Hemelvaartsdag. Ook 6 op rij, 6 platen zonder praten. En nu, en ik hou ervan, gaan wij buikdansen. Dat is mijn hobby. Nou ja, nou overdrijf ik een beetje. Maar wel die van Hannie Rutgers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja, ja. Je hebt laatst al meegedaan aan de wereldkampioenschap. En nu ben je naar Duitsland geweest. Ik moet toch even het fijne ervan weten. Hoe zit het precies?
1: Ja, ik deed dus vorige weekend mee. Dat is een internationale buikdansfestival in Hannover, Duitsland. En ik heb de tweede plaats gewonnen.
0: Nou ja, zeg, dat is netjes. He?
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ja, dat was voor een drumsolo improvisatie op darbuka. Dat is eigenlijk een Arabische instrument, een soort van Arabische trommel.
0: Oké. En ja. die trommelt dan en daar heb jij dus op gedanst?
1: Klopt. Ja, dat is dan improviseren op dat moment. En ja, het was eigenlijk echt heel leuk en ik heb gewonnen.
0: Hartstikke goed. Je had er geen man bij met een slang, hè? Hoop ik toch?
1: Nee, er was alleen een man die een trommel speelt.
0: Hey, heel goed. Ik heb je vorig jaar gesproken over de wereldkampioenschappen destijds. Dat was in Mallorca, toch, hè? Uit mijn hoofd.
1: Ja, daar ga ik ook weer heen in november.
0: Oké, kijk eens aan. En wat is nou even de specialiteit? Want heel veel mensen zeggen, ja, buikdansen, hoe zit dat nou precies? Dat is groots, ook in Mallorca was dat heel groots. Wat is nou die specialiteit? Hoe leer je nou het beste buikdansen? Wat is nou het geheim?
1: Ja, dat is een combinatie van expressie en musicaliteit en techniek en ja.
0: Maar moet er met de paplepel ingegoten worden of kun je dat leren?
1: Dat kun je wel leren, ja.
0: Ja, want jij geeft zelf les in Hengelo, hè?
1: Klopt, ik geef zelf les en ik heb ook eigenlijk ook in dit vorige week met mijn eigen dans gewoon theater gedanst in Hengelo.
0: Oh,
1: dat was ook heel bijzonder, ja.
0: Ja, ja. En hoeveel buikdansers, danseressen heb je dan? Ja, misschien ook een buikdansers, ik heb geen idee.
1: Nee, toevallig nu niet, maar dat kan wel. Mannen kunnen dit ook doen, zeker.
0: Oké, maar wel een beetje buik hebben. Gewoon fatsoenlijke buik, toch? Neem ik aan. Bij de meeste mannen ziet dat er niet helemaal uit. Tenminste, is mijn idee.
1: Nou, ik zou je zeggen, hoe meer buik, hoe mooier eigenlijk. Oh. Hoe zie je meer de beweging, ja.
0: Oh, er is nog hoop, begrijp ik. Ja. Ja. Ja, ja, heel goed, heel goed. Nou, misschien komen we een keer kijken. Hey, wanneer is Mallorca weer, zeg je, Hanny?
1: In november.
0: In november. En al druk aan trainen?
1: Ja, eigenlijk ben ik al begonnen met trainen, ja.
0: Oké. En voor mensen die interesse hebben in de buikdansen, waar kunnen ze terecht in Hengelo?
1: In Hengelo...
0: Of kunnen ze jou bereiken via de website?
1: Ja, Honey Belly Dance.
0: Honey Belly Dance. Goed zo. Vandaag nog dansen?
1: Vandaag niet.
0: Oké. Ja, misschien roept het mooi weer op, zou het toch zomaar kunnen.
1: Ja. Maar goed. Ja, vanaf morgen ga ik weer helemaal aan de gang. Ja.
0: Nou, dan wordt het morgen mooi weer. Dankjewel, Hanny Rutgers. Gefeliciteerd nogmaals en tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat er langer wordt gewacht met het boeken van een zomervakantie. Bijna de helft moet dat nog doen. De reden is de onrust in het Midden-Oosten. Spanje is een van de populaire bestemmingen. Veel mensen zijn flink geschrokken van de brandstichting bij een AZC in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er wordt een extra drukke avondspits verwacht die eerder op gang komt dan normaal. Dat komt onder andere door hemelvaart. Ook de grenscontroles richting Duitsland en werkzaamheden zorgen voor extra drukte.
0: Dankjewel, Daphne. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het rommelt flink bij zorginstantie Livio uit Enschede. Het personeel, de cliëntenraad en het management hebben het vertrouwen opgezegd in een raad van toezicht. Aanleiding is de benoeming van een nieuwe directeur die door die raad van toezicht is benoemd. Op de werkvloer schijnt voor die wissel amper draagvlak te zijn. Livio levert zorg aan ouderen en aan mensen die revalideren in de omgeving Enschede en Haaksbergen. Het pand van de voormalige bioscoop in Hengelo blijft voorlopig leeg staan. De gemeente Hengelo, die eigenaar is van het pand, kan geen geschikte partij vinden om een doorstart te maken met de bioscoop. Movie Unlimited vertrok eind februari uit Hengelo. De gemeente gaat zich nu beraden op de toekomst van het pand. Voorlopig blijft het pand dus leeg staan en moeten inwoners van Hengelo het zonder bioscoop doen. En het is een terugkerende ergernis voor veel automobilisten. Traag inhalende vrachtwagens. Op de meeste snelwegen is het overdag verboden. Zo ook op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal. En toch gebeurt het regelmatig. Bij een controle afgelopen maandag werden er 57 boetes uitgedeeld aan inhalende vrachtwagenchauffeurs op dat traject tussen Hengelo en Oldenzaal. En dan het weer voor Twente. Vandaag verloopt behoorlijk buiig, al laat de zon zich ook af en toe zien. Morgen, op Hemelvaartsdag, wordt het niet echt weer om te fietsen. Het wordt namelijk regenachtig bij een graad of 12.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens houdt rekening mee. 3 minuten over 3 kilometer. En voor de rest valt het eigenlijk allemaal mee qua vertragingen en toestanden. Ik had erg verwacht met dit fijne weer. Wel een aantal controles. Onder andere worden ze gemeld op de A1 bij 10.8, bij 9.7 en bij 95.5. Die laatste is wat dichter in de buurt tussen Voorst en Deventer. En ook wat dichter bij huis staan ze te controleren. De Azeloze Straat in Borne bijvoorbeeld. En op de Zuidenval in Enschede, aldus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog naar Frank Kraken, naar AZC. ZC 65, die hebben 42.

Ja, dit is Armin van Buuren. Nieuw single samen met Mario Rex, Like a Child. Nieuw single en ja, dat moet zoals het heet nog een hit gaan worden in Nederland. Goed zo, niet naar buiten kijken. Je wordt er niet vrolijk van. Ja, buien. Misschien af en toe wat zon. Je ziet in één keer blauwe luchten. Prachtig allemaal. Maar daarna weer zware buien. En ja, het, je wordt er niet vrolijk van. We kunnen ook nog gepaard gaan met een hagel of een onweersklap. Dus hou er even rekening mee. 14 graden. En ja, als je het naar morgen bekijkt, word je er ook niet vrolijk van. Dus, maar goed, het wordt wel een gezellige dag. Laten we dat vooral melden. Belangrijk, hè? Zeg, we gaan naar het jaar 2000.

Het Eurovisie Songfestival. Ja, en dat was een hele speciale editie eigenlijk voor Nederland. Want ja, die werd namelijk gestaakt. En dat had alles uit te staan met de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Dat was 's middags, dat weten we allemaal. En om 10 uur 's avonds dacht de NOS pas van, nou, verdorie, misschien is het toch wel verstandig om de zaak te gaan staken. Dat nieuws was dus blijkbaar dat het heel erg ernstig was, pas om 10 uur 's avonds in Hilversum terechtgekomen. Hoe dan ook, ook Radio 2 stopt met de uitzending van deze internationale finale. André van Duin en Ferry de Groot, die zaten op 3FM de zaak te voorzien van commentaar. En hoe dan ook, einde verhaal, want ja, er was het drama uit Oost-Nederland was bekend in Hilversum. Terug dan toch maar even naar die Eurovisie Contest. Dat gebeurde in, even kijken, in Zweden, in Stockholm. En de Nederlandse zangeres Linda Wagenmakers eindigde met No Goodbyes op de 13e plaats. De Belgische zangeres Nathalie Korth eindigt als laatste. Dat is niet best. En het Eurovisie Songfestival werd door Denemarken gewonnen. En dat hebben wij in Nederland niet kunnen zien door de Olsen Brothers.

Op de dag van de vuurwerkramp 13 mei 2000... niet te zien op de Nederlandse televisie vanwege de vuurwerkramp. De Olsen Brothers en Fly on the Wings of Love.

0: Bergam. Nou, gisteren een hilarische wedstrijd tussen Hengelo en Zwolle. ATC 65 moest nog 42 seconden spelen. En ja, daar was wat gedoe over. Frank Kraken, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, hallo.
0: Hilarisch.
1: Ja, het zegt dat wel. Wanneer komt het nu voor dat je als tweede klasser live op ESPN bent via FaceTime, op RTV Oost live, met een stream van Tubantia live, Hart van Nederland, die opnames maakt en die aangeven, wij gaan voor het eerst in de historie van ons programma, gaan we een hele wedstrijd uitzenden vanavond. Ja. En dan heb ik het nog niet over het NOS Radio 1-journaal, Veronica 538, al die radiozenders.
0: Ja, ik voel me schuldig, want er is,
1: onvoorstelbaar.
0: Ja, er is blijkbaar niemand van ons geweest, begrijp ik dus, Frank.
1: Nee, nou, ik heb het niet allemaal precies kunnen bijhouden. Maar ik denk het niet, maar ik vertel graag hoe het gegaan is. Maar je kunt je wel voorstellen, kijk, de meeste mensen zullen inmiddels begrepen hebben dat die 42 seconden tot niets geleid hebben. De vrije bal die we hadden, die rolde over de zijlijn. Ik moet je zeggen, ik heb met die jongens te doen, want het is in de benen geslagen. Die komen het veld op, die zien drie camerateams op zich gericht. Ja, die spelen normaal in de tweede klasse voor 30 of 50 man. En ja, het is een hele onwezenlijke avond geweest. Heel bijzonder ook. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen, als je er een beetje boven gaat hangen en erop terugkijkt, het is natuurlijk heel speciaal dat we dat met z'n allen mochten meemaken.
0: Ja, en dan gewoon ook hilarisch, gewoon die 42 seconden. Ik bedoel, laat wel wezen. Maar ja, Dat was vooraf een beetje gedoe, hè? Weet je ook, het hoort een beetje bij dit spelletje natuurlijk. Zwolle had geen zin om te komen. Toen heb je gezegd, nou, we sturen zelf wel auto's. Of ze kunnen bij ons wel trainen en dat soort zaken, toch?
1: Precies, ja. Ze mochten bij ons trainen, wilden ze niet. We wilden een oefenwedstrijd tegen spelen, wilden ze niet. We hebben aan de KNVB gevraagd, stel deze wedstrijd nou uit, want als nu uit het competitieverloop blijkt dat er geen belang meer is om deze wedstrijd uit te spelen, dan we hebben er geen van beide eigenlijk zin in, dan hoeft het ook niet. Maar de KNVB wilde per se dat dit duel gespeeld werd voor de laatste twee duels in de competitie. Nou, die beginnen zaterdag en de zaterdag erop, dus het moest deze week. En ja, uiteindelijk in Zwolle hebben ze het natuurlijk geen zin in om voor 42 seconden naar Hengelo te komen. En dat snap ik volledig. Tegelijkertijd, voor ons vielen er nog twee extra punten te verdienen met een vrije trap op 20 meter van het doel.
0: Ja.
1: En de scheidsrechter die het vorige duel met een verkeerde beslissing heeft beïnvloed, waardoor dit moest overgespeeld worden. Ja, die heeft in haar eigen formulier aangegeven, deze resterende speeltijd moet hervat worden, moet uitgespeeld worden met een vrije bal van 20 meter. En de KNVB is daarin meegegaan. Dus ja, wie zijn wij dan als club om daar weer van alles van te vinden? Dus ik had zoiets van al die commotie, ja. Het is leuk, het hoort er blijkbaar bij. Van ons hoeft het niet. We hadden gewoon willen voetballen. Er had echt geen pers aanwezig hoeven te zijn. Maar ja, zo loopt het niet. En als ze dan komen, ja, dan maken we er ook het beste van.
0: Nee, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Maar het is voor ATC 65 ook niet gelukt dus, begrijp ik.
1: Het is niet gelukt, nee. De vrije bal werd genomen en die paas was te scherp, waardoor die over de zijlijn ging in plaats van dat die voorgebracht werd. Daarna ontstond nog wel een hele mooie kans. Maar de keeper van hen die kwam uit zijn strafschopgebied en kopte de bal net voor het hoofd van onze spits weg, voordat hij wat kon doen. Ja, en toen vloot de scheidsrechter al af. 42 seconden is natuurlijk helemaal niks. Dus dat gaat voorbij in een vloek en een zucht. En wij hangen nu al langer aan de telefoon dan de wedstrijd heeft geduurd.
0: Ja, ja, de mooie is dat, hè? Trek. Ik vind het fantastisch. Geweldig. Zeg, even kijken. 16 mei ook iets speciaals, begrijp ik.
1: Ja, komende zaterdag iets heel bijzonders. We zijn geselecteerd uit alle amateurverenigingen van heel Nederland om de Mystery Referee te mogen ontvangen. Nou, hoe zit dat? ARAG, hoofdsponsor van de scheidsrechters, de betaald voetbalscheidsrechters in Nederland, die hebben een speciale actie opgezet in samenwerking met de KNVB. En één amateurclub in Nederland krijgt bezoek van een betaald voetbalscheidsrechter, die dan een duel, niet van het eerste of zo, maar gewoon een willekeurig duel gaat leiden. Nou, dat is bij ons het tweede geworden. Die spelen komende zaterdag op Sportpark Slangenbeek om 14:30 tegen Neo, dus ook nog een mooie derby. En daar mogen wij dus een betaald voetbalscheidsrechter ontvangen. En wij horen pas een uur voor de wedstrijd wie dat is.
0: Oh, spannend.
1: Ja, dus een Guse Bujuk is geblesseerd uitgevallen afgelopen weekend.
0: Ja.
1: Dus die kunnen we uitsluiten, die zal het niet zijn. Maar ja, we kunnen zomaar Makkeli of Hiegler of noem ze allemaal maar op. Kunnen we bij ons op Slangenbeek tegemoet zien.
0: Wat te gek zeg. Nou, spannend moment dus. Even kijken, 14:30 zie ik zaterdag.
1: Klopt helemaal, ja. Veld 3.
0: Veld 3.
1: Dan kunnen ze meteen blijven kijken, al die toeschouwers, naar ons eerste. Want wij spelen een hele belangrijke wedstrijd tegen CSV uit Zwolle. Wij staan gedeeld tweede. En dit gaat om de uiteindelijk tweede plaats in de competitie, want die geeft recht op na-competitie.
0: Oké.
1: Dus, en die is om 3:00, dus ze kunnen zo door.
0: Mooi. We zitten met allerlei wedstrijden komend weekend die toch wel spannend zijn, waarbij mensen kampioen kunnen worden, ja, of toch belangrijke punten gehaald kunnen worden. Dus de competitie is leuk dit jaar, moet ik zeggen. Toch?
1: Absoluut, altijd wat te doen.
0: Zo is dat. Frank Raken, dankjewel. Succes.
1: Graag gedaan.
0: En mocht je nog eens een keer 42 seconden over hebben, dan gaan we potje ballen. Lange hou ik het ongeveer vol, hoor. Fijne woensdag.

0: ZFM woensdagochtend op weg richting Hemelvaartsdag 2026. Voor velen voelt het als een vrijdagmiddag vanmiddag. Nou, succes en sterkte. Morgen gewoon een show. We gaan dan een rondje langs de velden maken. Wat is er allemaal te doen in de regio met betrekking tot Hemelvaartsdag 2023? Met of zonder paraplu?
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

Sabrina Carpenter met Manchild openen deze woensdagaflevering als het gaat om de uitzendkracht. Goedemorgen, mijn naam is Mark van der Ven. De uitzendkracht zal je ondertussen duidelijk zijn. Ik zeg uiteraard weer tot aan 1 uur. We brengen je in de richting van de lunch. En we houden je gewoon lekker bezig vandaag. Korte week, hemelvaart dus onderweg. Wat dat betreft kan het niet stuk. Alleen het weer. Dat wil nog even niet meewerken, maar daar kom ik zo op terug. De allereerste muziek, Bruno Mars. Hier is hij met Risk It All op Twente FM.

Het geheim dat je deelt met Keen in Somewhere Only We Know. Je hebt de Kelly Family, dat is een familie die maakte met z'n allen grote hits in het verleden. Maar je had ook de familie The Barge. De familie Pearson, Five Star bijvoorbeeld. Maar goed, laten we ons even concentreren op The Barge. Dit is hun grootste succes, Rhythm of the Night.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een bestuurlijke crisis bij zorgorganisatie Livio in Twente. Het management, de ondernemingsraad, cliëntenraad en artsen hebben geen vertrouwen meer in de Raad van Toezicht. Aanleiding is het onverwacht voorgenomen ontslag van interimbestuurder Steven Han. Volgens de medezeggenschap gaat het juist beter met Livio, dat eerder kampte met financiële problemen. Ook vinden ze dat de Raad van Toezicht slecht heeft gecommuniceerd over het besluit. Het management wil dat Han blijft en dat leden van de Raad van Toezicht opstappen. Livio benadrukt dat cliënten niets merken van de bestuurlijke onrust, de zorg gaat gewoon door. De verkeerspolitie heeft flink gecontroleerd op inhalende vrachtwagens op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal. Dat leverde afgelopen maandag maar liefst 57 bekeuringen op. Op dit deel van de snelweg geldt een inhaalverbod voor vrachtwagens, maar volgens de politie wordt dat nog te vaak genegeerd. Eén chauffeur maakt het extra bond, terwijl een agent een vrachtwagen naar de controleplek begeleidde, werd die combinatie opnieuw ingehaald door een andere vrachtwagen. Volgens de politie zorgen traag inhalende vrachtwagens niet alleen voor files, maar ook voor gevaarlijke situaties. De politie heeft voor de komende tijd meer controles aangekondigd. En de gemeente Losser zoekt nog steeds naar nominaties voor de jaarlijkse schatkamerpluim. De prijs wordt op 3 juli uitgereikt. De schatkamerpluim is bedoeld voor als waardering voor plekken, organisaties en activiteiten die Losser bijzonder maken. Toch zijn ze niet altijd even zichtbaar voor inwoners van het dorp zelf, wat natuurlijk jammer is. Dit jaar wordt de prijs voor de 6e keer uitgereikt. Nominaties zijn nog tot en met 31 mei welkom. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. In de ochtend is er nog wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag bewolking en veel regen. De maximumtemperaturen liggen vandaag rond de 11 graden. Ook vanavond en vannacht vallen er af en toe buien en daalt de temperatuur tot circa 5 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

Even naar het streken nieuws. Ronan Keating en Gio Snap met Rhythm is a Dancer. Ik was afgelopen weekend een lang weekend op Spa-Francorchamps tijdens de wedstrijd van de WEC, de World Endurance Championship. Ik kan je vertellen, dat is een stuk leuker dan een Formule 1 om mee te maken. Spannende wedstrijd afgelopen weekend. De muziek die daar gedraaid wordt, daar in Spa, dat ligt natuurlijk tegen de Franse grens. Dat is eigenlijk continu dezelfde hits. I'm Blue, Yabadi, Yabada, en allemaal dat soort semi-Franstalige

waar blijft hij lekker? Kensington en Do I Ever. Komend weekend, aanstaande zondag, de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. Om 2:30 beginnen alle wedstrijden tegelijk. FC Twente speelt de uitwedstrijd tegen de landskampioen PSV. Heracles Almelo speelt de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: tuincentrum.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 100.000 vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 naar Duitsland. Door de Duitse grenscontroles heb je daar een kwartier tijdverlies vanaf knooppunt Ouddijk. Op de N325, Duitse grens richting Nijmegen, sta je bij Ubbergen 10 minuten in de file. En op de N340 staat het vast van Ommen naar Zwolle. Tussen de afrit Dalfsen en industrietrein Hessepoort is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

is weer zo'n typische Prince-hit zoals alleen Prince ze kon maken. Alphabet Streets over het tweede gedeelte van Uitzendkracht van deze woensdag van 13 mei. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Is er kans op wat neerslag en stijgt de temperatuur tot 13 graden. Is niet al te veel, maar nog altijd meer dan morgen. Hemelvaartsdag. Kleine 11 graden staat er op de agenda.

Terrence Trent D'Arby en Wishing Well. We zitten in de mei plastic vrij maand. Nu wil ik mezelf niet te veel op de borst kloppen, maar ik ben zo'n type die gooit nog geen kauwgompje uit het raam van een auto. Dus laat staan andere rotzooi. Nou, wegwerpen plastic. Grote ergernis natuurlijk bij waterschap wegstromen. Ze krijgen problemen met de zuiveringsinstallatie en andere infrastructuur. De doorstroming van water is natuurlijk dan ook een probleem met al die rotzooi in het water. Het is dus belangrijk dat je niet zomaar alles rond laat slingeren, maar het in de juiste afvalbak doet. Spoel ook niets door het toilet of riool wat er niet thuis hoort. Denk bijvoorbeeld aan plastic verpakkingen, vochtige doekjes of ook andere items die niet oplossen in het water.

Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Een bestuurlijke crisis bij zorgorganisatie Livio in Twente. Het management, de ondernemingsraad, cliëntenraad en artsen hebben geen vertrouwen meer in de Raad van Toezicht. Aanleiding is het onverwacht voorgenomen ontslag van interimbestuurder Steven Han. Volgens de medezeggenschap gaat het juist beter met Livio, dat eerder kampte met financiële problemen. Ook vinden ze dat de Raad van Toezicht slecht heeft gecommuniceerd over het besluit. Het management wil dat Han blijft en dat leden van de Raad van Toezicht opstappen. Livio benadrukt dat cliënten niets merken van de bestuurlijke onrust, de zorg gaat gewoon door. De verkeerspolitie heeft flink gecontroleerd op inhalende vrachtwagens op de A1 tussen Hengelo en Oldenzaal. Dat leverde afgelopen maandag maar liefst 57 bekeuringen op. Op dit deel van de snelweg geldt een inhaalverbod voor vrachtwagens, maar volgens de politie wordt dat nog te vaak genegeerd. Eén chauffeur maakt het extra bond, terwijl een agent een vrachtwagen naar de controleplek begeleidde, werd die combinatie opnieuw ingehaald door een andere vrachtwagen. Volgens de politie zorgen traag inhalende vrachtwagens niet alleen voor files, maar ook voor gevaarlijke situaties. De politie heeft voor de komende tijd meer controles aangekondigd. En de gemeente Losser zoekt nog steeds naar nominaties voor de jaarlijkse schatkamerpluim. De prijs wordt op 3 juli uitgereikt. De schatkamerpluim is bedoeld voor als waardering voor plekken, organisaties en activiteiten die Losser bijzonder maken. Toch zijn ze niet altijd even zichtbaar voor inwoners van het dorp zelf, wat natuurlijk jammer is. Dit jaar wordt de prijs voor de 6e keer uitgereikt. Nominaties zijn nog tot en met 31 mei welkom. Dat kan via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. In de ochtend is er nog wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag bewolking en veel regen. De maximumtemperaturen liggen vandaag rond de 11 graden. Ook vanavond en vannacht vallen er af en toe buien en daalt de temperatuur tot circa 5 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Er staat file voor de grens door controles. En op de N322 rijdt het langzaam beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud. En de N340 van Ommen naar Zwolle is dicht bij de aansluiting met de A28. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Sam Jeu met Morning in Pink met Walk Me Home. Iedereen uit Enschede een isolatiebon heeft gekregen, maar nog niet gebruikt heeft, die kan op woensdag 27 mei deelnemen aan een online informatiebijeenkomst. Deze begint om 19:30 s'avonds, duurt een uurtje. En hier krijg je dan informatie over hoe de bon gebruikt kan worden. Door het huis beter te isoleren kun je namelijk besparen op je energierekening. En ja, dat kan iedereen maar gebruiken op dit moment, denk ik. Goed geïsoleerde woning is niet alleen belangrijk voor de portemonnee, maar zeker ook voor het milieu. Dat zal duidelijk zijn. Aanmelden voor deze online bijeenkomst, dat kan via de website regionaalenergieloket.nl/isolatiebon-webinar.

Sam Fender samen met Olivia Dean op Twente FM. De gemeente Hengelo brengt het belang van een noodpakket nog even onder de aandacht. Heb ik het niet over een kratje bier extra of zo. Maar steeds meer Hengelo's die zijn zich al bewust van het thema. Bijvoorbeeld jonge inwoners. Het is helaas niet ondenkbaar dat er ook in Hengelo bijvoorbeeld een langdurige stroomstoring kan ontstaan of een andere calamiteit. Met een basisnoodpakket ben je zelf redzaam en verloopt zo'n storing zonder al te veel drama. Als je meer informatie over wilt hebben, kijk dan even op de website twenteveilig.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB.

0: Drenthe en Enschede. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark.

Sam Veld met Diamonds en Madonna. Papa, don't preach. We hebben een sluitingstermijn van een aanmelding. En dat gaat dan om de scootmobieltraining die op donderdag 21 mei wordt gehouden in Oldenzaal. Het is een scootmobieltraining speciaal voor deelnemers die een scootmobiel hebben. En wat willen opgefrist worden over bijvoorbeeld de moderne verkeersregels. Maar ook tips voor fijn en veilig gebruik van je scootmobiel. Helaas zijn gebruikers van dit voertuig namelijk oververtegenwoordigd bij het aantal verkeersongevallen die niet al te best aflopen, netjes gezegd. Een opfriscursus is dan vaak geen overbodige luxe. De cursus wordt gehouden volgende week donderdag dus vanaf 15:30 tot 16:30 bij boerderij Stakenboer. Dat is aan de Burgemeester Walligstraat. En aanmelden kan nog tot met morgen, dus wees er dan op tijd bij. Dat kan via het e-mailadres aanmelden@oldenzaal.nl. All right.

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Dierenwest krijgt de komende jaren een flinke groene make-over. De gemeente gaat de riolering aanpakken en verschillende straten opnieuw inrichten om water beter op te vangen. Daarmee moet de wijk bestand worden tegen extreem weer en hevige regenval. Ook inwoners kunnen zelf helpen, bijvoorbeeld door hun tuin groener te maken. Daarom worden de komende tijd meerdere koffie- en theemomenten georganiseerd, samen met IVN, Regenwoon en Develop. In Enschede is discussie ontstaan over een opvallend gevolg van de participatiewet. Een gedupeerde van de toeslagenaffaire kreeg €15.000 van de gemeente als gevolg van een dwangsom die was opgelegd omdat de gemeente te laat reageerde. Maar daardoor kwam haar spaargeld boven de grens van een bijstandsuitkering uit, waarna de gemeente de uitkering moest stopzetten. De kwestie leidde tot Kamervragen, maar volgens Enschede heeft de minister geen duidelijk antwoord gegeven op mogelijke uitzonderingen. De gemeente wil nu samen met andere gemeenten en het Rijk kijken of regels aangepast of verduidelijkt moeten worden. Volgens Enschede voelt de situatie voor veel mensen onrechtvaardig. En ook in Hengelo zijn gezinnen nog altijd geraakt door de toeslagenaffaire. Veel jongeren en ouderen kampen met financiële problemen, stress en onzekerheid die al jaren duren. Met de regeling Brede Ondersteuning probeert de gemeente deze gezinnen weer perspectief te geven. In Hengelo helpen Lilian en Bilushka inwoners bij het vinden van passende ondersteuning. Jongeren kunnen zich vanaf 16 jaar aanmelden. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken welke hulp nodig is om weer vooruit te kunnen kijken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag regenachtig met temperaturen van maximaal 11 graden. Ook vanavond en vannacht kunnen er nog een paar buien vallen en koelt het af naar circa 5 graden.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB.

0: 20 minuten voor de grens. En het is druk op de N35 van de Duitse grens naar Enschede. Daar ben je ook zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lekker rolde je van de Talking Heads met Once in a Lifetime. Het gaat lekker met het tegelwippen in Enschede. De eerste ophaalronde van de tegelservice die al die tegels bij je komt ophalen is een aardig succes. Er werden meer dan 7000 tegels opgehaald bij zo'n 50 verschillende adressen. Klinkt dus goed. Ongeveer een half voetbalveld is dat. Vanaf 1 juni is er weer een nieuwe ophaalronde. En als je denkt van, hey, daar wil ik best wel in meedoen, kom ophalen die handel. Dan kun je jezelf opgeven voor 25 mei. Via de website enschede.nl/tegelwippen.

I Just Might nog een keer van Bruno Mars. Bracht ons aan het einde van deze aflevering van 13 mei. Twee dingen zijn precies 40 jaar geleden gebeurd. 13 mei 1986. De CP, de Centrumpartij, werd failliet verklaard. En op 13 mei 1986, precies 40 jaar geleden dus, bestond Meteo Consult voor de allereerste keer. Het eerste particuliere weerbureau van Nederland ging daarmee de concurrentie aan met het KNMI. En oprichter was weerman Harry Otte. She's a good

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er wordt aanzienlijk meer geklaagd over de eindexamens, zegt het LAX. Dat heeft dan ook het vermoeden dat het record van 2 jaar geleden verbroken kan gaan worden. Toen waren er totaal 380.000 klachten. We zitten nu al op bijna de helft daarvan. Veel klachten gaan over het VWO-eindexamen natuurkunde. De asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht hebben gisteravond angstige momenten gehad toen buiten een protest aan de gang was, zegt het COA. Het is allemaal heel ingrijpend voor ze geweest. Bij het pand werd brand gesticht. Dat zorgt voor felle reacties van onder meer de politie, de premier en de burgemeester. De NVWA heeft in een week tijd bijna 300.000 vapes en nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde bij 2 bedrijven in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De vapes met zoete smaakjes zijn vooral populair onder jongeren, maar ook schadelijk en verslavend. De verkoop ervan is in Nederland verboden. En in Safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt, meldt Omroep Brabant. Het park is dicht tot de cheetah gevangen is. Ze weten waar hij zit en er is een dierenarts in de buurt om hem te verdoven. Die moet goed kijken voor hij schiet, want de cheetah zit in bosachtig gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door en het wordt 12 graden. Vanavond blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens. Controles aan de grens en 10 minuten oponthoud. Vertraging ook door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar gaat het langzaam vanaf Zevenaar over 5 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. De andere kant op. De file staat bij Duiven en is 7 kilometer. De N35 vanuit Duitsland bij Enschede. Bij Enschede Oost 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Cameron Whitecar, Medusa bij Twente FM. Ja, het is een soort van vrijdag de 13e, hè? Maar eigenlijk is het woensdag. Ja, nou, maakt het eigenlijk niet uit. Het is gewoon bijna weekend. Laten we het daarop houden. Het is in ieder geval een kletsnatte middag als je naar buiten kijkt. Van tijd tot tijd regent het, het onweert. Het zijn felle buien die overtrekken over Twente. Iets met ijsheilige, hè? We hebben het er gisteren over gehad. Vandaag is er ook nog weer zo'n ijsheilige dag. En het was vandaag dan ook niet warmer dan 11 graden. Ja, ik trok vanochtend mijn lenteklofje aan. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik toch nog wel even een trui uit de kast halen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar... Nee, het was niet echt een succes. Hey, we gaan lekker beginnen met Door de Middag. Want het is tenslotte bijna weekend. Dus we maken er een mooie middag van. Nog eventjes volhouden. Dan heb je een lekker lang weekend voor de boeg. Zometeen.

morgen echt pleuris weer wordt. Dat staat boven kijf. En ja, helaas gaan er daarom ook een aantal festivals niet door. Het weer gooit namelijk roet in het eten voor de eerste editie van Hemelfest in Geesteren. Het buitenfestival dat morgen zou plaatsvinden is afgelast. Maar de organisatie heeft gelukkig wel een alternatief gevonden. Nou, voorzitter Julian Elsten vertelt dat ze vorige week vrijdag al waren begonnen met opbouwen. Maar dat de hevige wind zondagavond alle hekken al omver blies. Ja, na overleg met het bestuur werd besloten, het buitenfeest, dat gaat niet door. Maar opgeven, dat zat er niet in. Café Sal Kotting in Geesteren springt bij als nieuwe locatie morgen. Vrijdag 14 mei kun je dus wel terecht van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En het mooie is, de toegang is gratis. Op het programma staan optredens van DJ Nick Geitenbeek, DJ Ben de Quitst en Jasper Mensen, iets in die richting. En ook de foodtrucks en springkussens voor de kids zijn van de partij. Ja, teleurgesteld dat het buiten niet doorgaat, maar de gezelligheid is er. En ik heb ook goed nieuws voor je. In een zaal word je ook niet heel erg nat. Nee. Dus gelukkig gaat het allemaal wel door, maar niet zoals ze gehoopt hadden. Volgend jaar hopen ze wel dat het op Hemelvaartsdag wel buiten kan. Ja, het komt natuurlijk ook niet heel vaak voor dat Hemelvaartsdag zo slecht is. Met zo'n temperatuur en dan ook nog eens regen, onweer, noem het maar op. Er komt van alles voorbij morgen. De zon kan schijnen, het kan hagelen, het kan sneeuwen. Nou ja, sneeuwen nog net niet. Alhoewel, in de Alpen is er weer een vers pak sneeuw gevallen. En ik zag gisteren allemaal mensen, ja, kunnen we dan ook weer skiën in de Alpen? Hè, misschien dat ze dan nog eventjes een weekendje die kant op gaan. Nou, voor die mensen die dat denken, nee, ze gaan de skipistes niet open doen omdat er verse sneeuw gevallen is. Dus kun gewoon lekker thuis blijven. Verzin wat anders, maar de skis kun je nog eventjes in de schuur laten staan. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze woensdag 13 mei. Eigenlijk een soort van vrijdag, hè. Zometeen hoor je onder andere het streeknieuws. Ook Ray komt er nog aan met Where is my husband? Maar eerst Sarah.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Dierenwest krijgt de komende jaren een flinke groene make-over. De gemeente gaat de riolering aanpakken en verschillende straten opnieuw inrichten om water beter op te vangen. Daarmee moet de wijk bestand worden tegen extreem weer en hevige regenval. Ook inwoners kunnen zelf helpen, bijvoorbeeld door hun tuin groener te maken. Daarom worden de komende tijd meerdere koffie- en theemomenten georganiseerd, samen met IVN, Reggewoon en Develop. In Enschede is discussie ontstaan over een opvallend gevolg van de participatiewet. Een gedupeerde van de toeslagenaffaire kreeg 15.000 euro van de gemeente als gevolg van een dwangsom die was opgelegd omdat de gemeente te laat reageerde. Maar daardoor kwam haar spaargeld boven de grens van een bijstandsuitkering uit, waarna de gemeente de uitkering moest stopzetten. De kwestie leidde tot Kamervragen, maar volgens Enschede heeft de minister geen duidelijk antwoord gegeven op mogelijke uitzonderingen. De gemeente wil nu samen met andere gemeenten en het Rijk kijken of regels aangepast of verduidelijkt moeten worden. Volgens Enschede voelt de situatie voor veel mensen onrechtvaardig. En ook in Hengelo zijn gezinnen nog altijd geraakt door de toeslagenaffaire. Veel jongeren en ouderen kampen met financiële problemen, stress en onzekerheid die al jaren duren. Met de regeling Brede Ondersteuning probeert de gemeente deze gezinnen weer perspectief te geven. In Hengelo helpen Lilian en Bilushka inwoners bij het vinden van passende ondersteuning. Jongeren kunnen zich vanaf 16 jaar aanmelden. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken welke hulp nodig is om weer vooruit te kunnen kijken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag regenachtig met temperaturen van maximaal 11 graden. Ook vanavond en vannacht kunnen er nog een paar buien vallen en koelt het af naar circa 5 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Ace of Base, Don't Turn Around. Ja, normaal doen we hier altijd even de 99 shuffle. Maar op een of andere manier werkt het systeem niet echt mee vandaag. Nee, ik denk dat het systeem net zo'n dag heeft als, als buiten, denk ik. Ja, we kunnen namelijk niks wijzigen. Dus ja, we moeten maar gewoon volgen wat er voor onze neus staat. En dat gaan we dan ook doen. En dat is natuurlijk ook gewoon heerlijke muziek. Dus ja, de 99 shuffle, de 999 shuffle, die hou je van mij te goed. Die gaan we vrijdag weer doen. Morgen natuurlijk lekker veel muziek op je radio. Zometeen Bauza met Magnetic. Eventjes die zomer in je bol. Maar eerst Alexander O'Neill. Dit is Fake. It's gonna be kinda right tonight.

Simple Minds en Let There Be Love bij Twente FM. En ik krijg al een paar berichten binnen van mensen die aan het voorbereiden zijn om op vakantie te gaan met de caravan of met de vouwwagen, zag ik ook al voorbij komen. Ik ben wel benieuwd wat de rest van Twente doet. Ga jij nog weg? Ben je aan het voorbereiden op een weekend vol in de regen? Nou ja, ik heb wel een beetje goed nieuws. Het zal niet helemaal verregenen, maar heel warm zal het niet worden, denk ik. Dus ben je aan het voorbereiden of heb je toch maar gezegd, we blazen op het laatste moment de hele boel af en we gaan lekker thuis gewoon in de woonkamer zitten voor de televisie. Dan hebben we in ieder geval niet het gezeur dat we in een klein hokje zitten en dat alles verregend is. Nee, ben wel benieuwd. Dus laat het even weten via de app of de site. Nu, Armin van Buuren en Davina Michel. Dit is Hold On.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren 2 vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er 1 overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in onze regio. Dat was natuurlijk wel verwacht met het aanstaande hemelvaartweekend. 10 minuten vertraging op de A1, Hengelo-Duitse grens. Bij de grenscontroles op de A12 Arnhem-Duitsland. Een kwartiertje vertraging aan de grens. Rijdt langzaam vanaf Zevenaar. A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle Centrum het slechte wegdek. Dat houdt daar de linkerrijstrook dicht. Vanaf het harde al 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. N35 Duitse grens Enschede. Bij Enschede een kwartiertje oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de N322 vanuit Nijmegen naar Beneden-Leeuwen bij de aansluiting met de N329. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: We can do better, Matt Simons.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Vandaag 13 mei. Het is buiten in Twente bewolkt en het regent best wel flink zo van tijd tot tijd. De ijsheiligen die zijn nog niet klaar met ons. Sint Servatius doet namelijk vandaag zijn best om de temperatuur lekker laag te houden. Ja, al 1000 jaar lang spelen deze strenge heren hetzelfde spelletje in mei. En we trappen er elke keer weer in, hè. Maar gelukkig is er vandaag ook iets wat het goed maakt. Want ja, komt-ie. En dat is heel mooi zo op een woensdag die op een vrijdag lijkt. Het is Wereldcocktaildag. En die bestaat omdat op 13 mei 1806, precies 220 jaar geleden vandaag, voor het eerst in de Amerikaanse krant werd uitgelegd wat een cocktail eigenlijk is. Moet je nagaan, in 1806 al. Nou, een mengsel van sterke drank, suiker, water en bitters. Dat was het, een stukje in een krant. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de Aperol Spritz, de Mojito, de Cosmopolitan en alles wat daartussenin zit. Dus eigenlijk hebben we één journalist uit 1806 te bedanken voor een hele veel gezellige avonden, denk ik. Ja. Mijn advies voor deze koude ijsheilige woensdag: vanavond gewoon een cocktail nemen. Of iets wat erop lijkt, want de ijsheiligen, die zijn nog niet weg. Die negeren we dan gewoon, hè. Fort met de pruttel. Ja, we moeten toch nog even een koud weekend. Daarna wordt het beter, mensen. Daarna wordt het beter. Ik ga geen voorspellingen doen, want dan krijg ik weer op mijn kop dat het weer niet goed is. Maar het wordt warmer, dat is één ding wat zeker is. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Op deze woensdagmiddag zometeen nog China Eastern 9 to 5. Heerlijk plaatje, helemaal als het buiten zo pleuris weer is. Maar eerst Alex Warren en Fever Dream.
1: Meer muziek, minder meetings. Kijk, wij weten wat echt belangrijk is. Dit is Door.

0: ik heb altijd geleerd dat ik niet mag liegen van mijn moeder. Morgen wordt fantastisch. Met het weer wordt het sowieso niet fantastisch, maar het zou vast een hele mooie dag kunnen worden. Want er is genoeg te doen in Twente. En wil je graag weten wat er te doen is, ga dan even naar onze website twentefm.nl. Daar staat een activiteitenagenda op. En die staat chock toevol. Met genoeg dingen die je kunt doen, ondanks het slechte weer. Dus ga even kijken op de website. En ga even kijken wat je lekker morgen kunt gaan doen. Of misschien moet je wel bijkomen van een kater natuurlijk. Hè? Want ja, zoals we net al zeiden, het is wereldcocktaildag. Misschien dat je een cocktail te veel gaat drinken vanavond. Je weet het niet, hè? Hey, zometeen tijd voor het streeknieuws. Ook Miles Smith en Al Horn komen er nog aan. Maar dit is Cheryl Cole. Dit is All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Dierenwest krijgt de komende jaren een flinke groene make-over. De gemeente gaat de riolering aanpakken en verschillende straten opnieuw inrichten om water beter op te vangen. Daarmee moet de wijk bestand worden tegen extreem weer en hevige regenval. Ook inwoners kunnen zelf helpen, bijvoorbeeld door hun tuin groener te maken. Daarom worden de komende tijd meerdere koffie- en theemomenten georganiseerd, samen met IVN, Regenwoon en Develop. In Enschede is discussie ontstaan over een opvallend gevolg van de participatiewet. Een gedupeerde van de toeslagenaffaire kreeg 15.000 euro van de gemeente als gevolg van een dwangsom die was opgelegd omdat de gemeente te laat reageerde. Maar daardoor kwam haar spaargeld boven de grens van een bijstandsuitkering uit, waarna de gemeente de uitkering moest stopzetten. De kwestie leidde tot Kamervragen, maar volgens Enschede heeft de minister geen duidelijk antwoord gegeven op mogelijke uitzonderingen. De gemeente wil nu samen met andere gemeenten en het Rijk kijken of regels aangepast of verduidelijkt moeten worden. Volgens Enschede voelt de situatie voor veel mensen onrechtvaardig. En ook in Hengelo zijn gezinnen nog altijd geraakt door de toeslagenaffaire. Veel jongeren en ouderen kampen met financiële problemen, stress en onzekerheid die al jaren duren. Met de regeling Brede Ondersteuning probeert de gemeente deze gezinnen weer perspectief te geven. In Hengelo helpen Lilian en Bilushka inwoners bij het vinden van passende ondersteuning. Jongeren kunnen zich vanaf 16 jaar aanmelden. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken welke hulp nodig is om weer vooruit te kunnen kijken. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vanmiddag regenachtig met temperaturen van maximaal 11 graden. Ook vanavond en vannacht kunnen er nog een paar buien vallen en koelt het af naar circa 5 graden.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 richting Duitsland voor de grens bij De Lutte 10 minuten vertraging. De A12 naar Duitsland voor de grens doe je er ook 10 minuten langer over. Diezelfde A12, maar dan de andere kant op. Dus vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord 12 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En dat kost je nu 25 minuten extra. De M35 vanuit Duitsland naar Enschede tussen de grens en Enschede-Oost is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

80, Total Touch en Somebody Else is Lover. Ja, het was feest in Almelo vannacht, want in de nacht van dinsdag op woensdag is er aan de Laarwoud de Klenken in Almelo een auto volledig uitgebrand. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen. Ondanks het snelle optreden liep ook een naastgeparkeerde aanhanger met een bus aanzienlijke schade op. De eigenaar wist het voertuig tijdig te verplaatsen, waardoor verdere schade werd voorkomen. De politie heeft de omgeving met lint afgezet om de toedracht van de brand te achterhalen. Brandstichting wordt daarbij ook niet uitgesloten. Nou, de politie is op zoek naar getuigen, mocht jij dus meer weten. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag in de omgeving van de Laarwoud de Klenken iets verdachts hebben gezien, die worden verzocht contact op te nemen met de politie. Nou, meer hierover vind je op onze website 120.nl. En we gaan gewoon weer door. Hè. Het is woensdag, die lijkt op een vrijdag, want we gaan toch zometeen echt het weekend inleiden. Nu eerst Sabrina Carpenter.

2 en Beautiful Day bij Twente FM. Ja, weer een plaat die niet echt heel erg aansluit bij het weertype buiten. Maar ja, laten we het op de radio dan een Beautiful Day maken. Zometeen is het uiteraard gewoon...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het weer nu van Weer Online. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle loopt de vertraging op. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 15 kilometer en heb je inmiddels 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar voorlopig nog dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef 10 minuten extra. Dan ben je ook langer onderweg op de N35 vanuit Duitsland naar Enschede, tussen de grens en Enschede-Oost. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Buurtbewoners van de Laarwoud en de Klenken in Almelo schrokken vannacht rond 2 uur wakker van harde knallen, waarna een auto in brand bleek te staan. De brandweer was er snel bij, maar de auto is helemaal uitgebrand en ook een aanhanger met een busje liep flinke schade op. De eigenaar kon dat voertuig nog net op tijd wegzetten om erger te voorkomen. De politie denkt dat de brand is aangestoken en doet nu sporenonderzoek in de buurt. Burgemeester Richard Korteland van Almelo gaat deze maand op dienstreis naar de Zweedse stad Linköping en in juli gaat hij naar de Britse stad Preston. Beide bezoeken staan in het teken van netwerken. Almelo wil samen met de gemeente Enschede onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor Europese samenwerking op het gebied van met name defensie en ruimtevaart. Dat laat een woordvoerder namens de gemeente Almelo weten. En natuuristencamping Ostana in Enschede is eind april uitgeroepen tot de allerbeste natuuristenvereniging van Nederland. Geen chique jury, maar de gasten zelf hebben deze plek de hoogste score gegeven op een online platform. Tijdens de jaarlijkse Blootkompas Awards slepen verenigingen deze prijs in de wacht als ze volgens bezoekers goed scoren op zaken als sfeer, veiligheid en goede voorzieningen. Het weer nog. Vanmiddag trekken stevige buien over Twente met hagel, onweer en windvlagen. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. Het blijft aan de frisse kant met maximaal rond 12 of 13 graden.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is er al veel verkeer onderweg. Daar is de files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud. De meeste vertraging nu onder andere op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. En de A50 is druk van Os naar Arnhem. Voorknopend Grijshoort bijna 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Bob Sinclair en Steve Edwards. World Hold On bij Twente FM. Ja, het pand van een voormalige bioscoop aan de Beekstraat in Hengelo, die blijft voorlopig leegstaan. De gemeente Hengelo, die eigenaar is van het pand, kan geen geschikte partij vinden om de doorstart te maken met de bioscoop. Dat blijkt uit een brief dat het college van burgemeesters en wethouders heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Ja, nadat Movie Unlimited in januari kenbaar maakte om vanwege bedrijfseconomische redenen de deuren te moeten sluiten, opende de gemeente een openbare inschrijving om een nieuwe exploitant te zoeken. Ja, hierbij stelde het college als harde eis dat de bioscoopfunctie behouden moest blijven. Tijdelijke horeca of een andere commerciële invulling werden uitgesloten, mede omdat het gebied rondom de bioscoop wordt getransformeerd naar woningbouw. Ja, dat wordt het natuurlijk moeilijk zoeken, hè, gemeente Hengelo. Ja. Nou ja, goed, nu zitten ze dus met een pand in de maag. Dus voorlopig geen bioscoop in Hengelo. Dus voor de Hengelo's een aderlating, denk ik. Want ja, die kunnen dan het dichtstbijzijnde richting het Twente Stadion. Daar hebben we natuurlijk Cinestar, of hoe heet het tegenwoordig? Kinepolis was het, hè? Ja, dat was het. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een hele mooie bioscoop in het centrum van Enschede. Waar je lekker onderuit gezakt kunt zitten.

0: Hey.
1: Olivia Dean en Zo Easy bij Twente FM. Hey, de man die je zometeen naar huis gaat brengen staat alweer bij de koffieautomaat. Ik heb het over Jordy Goorman. Twente komt thuis van 4 tot 7. Brengt hij je naar huis met lekkere muziek voor in de auto. En natuurlijk het laatste nieuws. Nou, voor de meeste mensen is het waarschijnlijk ook de laatste werkdag van de week. Dus voor die mensen alvast een heel fijn weekend. Ja, en voordat ik die mensen vergeet die gewoon moeten werken. Jullie natuurlijk gewoon werken. Morgen ben ik er gewoon weer om 1 uur met een nieuwe aflevering van Goorman.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weven rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elsoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten, en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is het al hartstikke druk op de weg, en dat heeft alles te maken met het lange hemelvaartweekend. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier oponthoud. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht met de vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: sessie bij zorgorganisatie Livio, een bestuurlijke crisis. Want het management, de ondernemersraad, de cliëntenraad en de artsen hebben het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. Dat heeft allemaal te maken met de interimbestuurder Steven Han. Daar is een hoop discussie over, daar straks meer over. En verder vandaag cijfers van het CBS over onze uitgavenpatroon. We geven namelijk 2 keer zoveel geld uit als in de jaren 50. Dus daarover straks ook meer. Hoe zit het nou precies? Hebben we dan? Ja, we zullen ook meer verdienen. Zo werkt het natuurlijk ook. Dus daarover meer. En natuurlijk ook ander nieuws hier in de middagshow. En heel veel lekkere muziek. Niet onbelangrijk voor de laatste loodjes van je werkdag. En misschien wel je werkweek. Dat zou toch een lekker idee zijn. Straks daarover onder andere hoor je Robin Rath, Huey Lewis in de news. En ook Elton John is onderweg. Maar eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag is dat OMD met Forever Live and Die.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

tijd steeds rijker zijn geworden. We staan zelfs op plek 4 in de EU van het bruto binnenlands product. Alleen Luxemburg, Ierland en Denemarken die staan nog boven ons als het gaat over het netto, of het bruto bedrag wat er per inwoner verdiend wordt in het land. Nou zijn Luxemburg en Ierland niet helemaal eerlijk daar terechtgekomen. In Luxemburg zitten veel financiële instellingen. Dus ja, die verdienen sowieso veel geld. Niet dat je daar als inwoner dan veel aan hebt. En in Ierland zitten ook heel veel buitenlandse bedrijven die daar hun hoofdkantoor hebben vanwege het gunstige belastingklimaat. Is natuurlijk in Nederland ook deels wel het geval. Maar wij hebben ja, toch volgens deze lijst een top 4 positie. Gemiddeld besteden de Nederlanders vorig jaar 34.000 euro. Dat bedrag bestaat uit uitgaven in de supermarkt en de huur, maar is bijvoorbeeld ook zorgkosten die de overheid maakt voor burgers. Een jaar eerder was dat bedrag nog 32.000 euro. Dus het is gestegen. En daarmee staan we dus op plek 4. In 50 jaar tijd is dat bedrag verdubbeld. Doorsnee inkomen van Nederlanders is nu bijna 40.000 euro. Halverwege de jaren 70 had je dan tot de rijkste Nederlanders behoord. Ja, als je daarover na gaat denken, dan schrik ik er af en toe ook wel eens van. Hè. Hetzelfde heb ik altijd bij huizenprijzen. Dat je denkt, nou, wat ik nu op de spaarrekening had, kon ik in de jaren 50 een huis verkopen, bij wijze van spreken. Dus ja, het zijn zeker andere tijden. Dus de euro van, of de gulden moet ik zelfs zeggen, van toen is niet de euro van nu als het gaat over waardes.

Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Holland en Salzbergen. Mijn meubels.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Notten en Salzbergen, mijn meubelzaak.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Buurtbewoners van de Laarwoud en de Klenken in Almelo schrokken vannacht rond 2 uur wakker van harde knallen, waarna een auto in brand bleek te staan. De brandweer was er snel bij, maar de auto is helemaal uitgebrand en ook een aanhanger met een busje liep flinke schade op. De eigenaar kon dat voertuig nog net op tijd wegzetten om erger te voorkomen. De politie denkt dat de brand is aangestoken en doet nu sporenonderzoek in de buurt. Burgemeester Richard Korteland van Almelo gaat deze maand op dienstreis naar de Zweedse stad Linköping en in juli gaat hij naar de Britse stad Preston. Beide bezoeken staan in het teken van netwerken. Almelo wil samen met de gemeente Enschede onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor Europese samenwerking op het gebied van met name defensie en ruimtevaart. Dat laat een woordvoerder namens de gemeente Almelo weten. En natuuristencamping Ostana in Enschede is eind april uitgeroepen tot de allerbeste natuuristenvereniging van Nederland. Geen chique jury, maar de gasten zelf hebben deze plek de hoogste score gegeven op een online platform. Tijdens de jaarlijkse Blootkompas Awards slepen verenigingen deze prijs in de wacht als ze volgens bezoekers goed scoren op zaken als sfeer, veiligheid en goede voorzieningen. Het weer nog. Vanmiddag trekken stevige buien over Twente met hagel, onweer en windvlagen. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. Het blijft aan de frisse kant met maximaal rond 12 of 13 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Jaren 80 hier op Trend FM. Lekker deze van Eddie Money. Take me home tonight. Met ook nog het streknieuws. Nieuws en achtergronden lees je na op 120.nl. Je nieuwsarchief met het laatste nieuws uit Twente. En ook online een nieuwe aflevering van Logos op zondag. Je wekelijkse portie religie en evangelie uit Twente. Met uiteraard de wekelijkse rubriek de powerpreek. En volop aandacht voor hemelvaart. Morgen natuurlijk een feestdag. Misschien wel de dag om er even op uit te gaan. Met de fiets moet je wel een regenpakje meenemen, ben ik bang. Maar in Logos op zondag de nieuwe aflevering die je vindt via twentefm.nl/luister. Ook aandacht dus voor dit uiteindelijk religieuze feest, want zo is het wel. Straks hier Yves Berends en Emma Heesters. Ook Jamiroquai is onderweg. Eerst hoor je nu Louis Capaldi.

Alleen met jou. Het is Yves Berendsen samen met Emma Heesters. En ook nog gedraaid door Louis Capaldi. Forget Me op Twente FM. Het is vandaag een wisselvallige middag. Het was vanochtend nog een beetje zonnig, maar inmiddels tussen buien. En maximum temperaturen van slechts 11 graden. Het is dus ook nog eens een keer fris. En ook vanavond en vannacht kunnen er nog een paar buien vallen. En koelt het af naar een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag. Die gaat letterlijk in het water vallen, ben ik bang. Nou ja, letterlijk, figuurlijk moet ik dan eigenlijk zeggen. Veel regen. Eigenlijk de hele dag door buien voorspeld. En het wordt niet warmer dan 11 graden. Dus echt aangenaam fietsweer is het zeker niet. Pas tegen de avond wordt het geleidelijk aan ietsje droger. En hebben we een rustige nacht. Ja, daar heb je dan niet zo gek van aan. Kortom, Hemelvaart verloopt nat en wisselvallig. Met vanaf vrijdag geleidelijk aan wat drogere omstandigheden. En de richting het weekend wat oplopende temperaturen.

Ja, normaal zou die prima passen op je woensdag, want dan zou ik zeggen halverwege de werkweek. Maar het is morgen hemelvaart, dus waarschijnlijk is het de laatste werkdag van deze week. Het halverwege van Suzanne en Freek en Jamiroquai met Virtual Insanity hoorde je ook nog hier bij Twente FM. Nou, dat betekent dat we een extra bijzondere 5 uur uit je dak plaats zoeken, zometeen om iets na 5. Welke track voorziet in de behoefte om de werkdag een beetje lekker af te sluiten en het weekend in te luiden, het extra lange hemelvaartweekend? Laat maar weten, wat wil je horen? Stuur je mail naar jordi@twentefm.nl of doe eventjes via de app. Die vind je op twentefm.nl. Kun je laten weten wat je zometeen wilt horen als het ultieme afsluitmoment van deze werkweek. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Draai ik hem zometeen om iets na 5.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road to Do zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.spaarpot.nl/luister.
1: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is het hartstikke druk deze avondspits. Dat heeft te maken natuurlijk met de combinatie recreatieverkeer voor het lange hemelvaartweekend en woonwerkverkeer, wat natuurlijk ook nog gewoon op woensdag is. Meest oponthoud op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum staat nu ook een auto met pech. 2 rijstroken dicht, vertraging 1 uur. En de A73 valt ook op Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik ook daar 1,5 uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

0: Taylor Swift en Hopa Light.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, ze was vorige week nog in het nieuws, hè, omdat ze probeerde om haar stem- en beeldmerk te beschermen tegen de opkomst van AI. Zo heeft ze onder andere een foto en de uitspraak I am Taylor Swift laten registreren. Experts die vrezen dat dat weinig uithaalt om haar beeldrecht echt te beschermen daar.
1: Twente actueel.
0: Zojuist hoorde je Hopa Light. De vorige elf van Vilt was de 5 uur uit je dakplaat Big in Japan. Tom die stuurde een mailtje. Leuke suggestie uit de jaren 80. Met veel plezier gedraaid zojuist als officiële startsignaal van een extra lang weekend voor de meeste mensen. Tenzij je natuurlijk vrijdag niet zo'n brugdagje hebt, dan heb je morgen natuurlijk wel vrij. Tenminste, daar ga ik dan even van uit. Ik zei het al, morgen wordt een uitermate wisselvallige hemelvaartsdag. Je zult zeker een regenpak nodig hebben als je de fiets wilt gebruiken om het weer te trotseren. Het is namelijk een uitermate wisselvallige dag. Eigenlijk de hele dag wordt het niet droog. Ik kan het niet spannender maken. Verder vandaag cijfers van het CBS over ons uitgavenpatroon. Want we geven 2 keer zoveel geld uit als 50 jaar geleden. Nou, dat zal je niet geheel verbazen natuurlijk dat alles duurder is geworden. Zeker de laatste jaren ging het in een rap tempo omhoog. En afgelopen maandag is er een grote verkeerscontrole gehouden voor een ergernis die veel automobilisten zullen herkennen. Inhalende truckers op de snelweg die dan langzaam langs elkaar schuiven en daardoor lange rijen auto's achter zich hebben. Er geldt een inhaalverbod tussen Oldenzaal en De Lutte, of tussen Hengelo en Oldenzaal. En daar heeft de politie afgelopen maandag 57 boetes op uitgedeeld. Dus nou ja, er wordt af en toe wel gecontroleerd. En de politie heeft ook gezegd de komende tijd vaker te willen controleren. Dit is Twente FM met muziek van Ilse de Lange nu. Next to me.

0: van Robbie Williams.
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: En ook nog hier, zojuist, Ilse de Lange. Toch een beetje Twente trots, hè? Zo is het ook. Next to Me, hit van alweer een paar jaar geleden van Ilse de Lange. Met vandaag een wisselvallige middag, veel buien op dit moment. Dus echt weer om buiten te zijn is het niet. En dat blijft het ook nog even zo, hè? Tot en met Hemelvaartsdag veel buien. Vanaf vrijdag is er weer wat meer ruimte voor de zon, ja. Daar heb je morgen natuurlijk niks aan als je van plan was om er even op uit te trekken op de fiets natuurlijk. Het douwtrappen. Nou, bestuurlijke crisis bij zorgorganisatie Livio. Het management, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en artsen hebben geen vertrouwen meer in de raad van toezicht. Aanleiding is het onverwacht voorgenomen ontslag van interim bestuurder Steven Han. Volgens de medezeggenschap gaat het juist beter met Livio, dat eerder kampte met financiële problemen. En ook vinden ze dat de raad van toezicht slecht heeft gecommuniceerd over dat besluit. Het management wil nu dat Han blijft en wil dat de leden van de raad van toezicht opstappen. Verder benadrukt Livio dat cliënten niet zullen merken van de bestuurlijke onrust. De zorg die wordt zorgverlening gaat gewoon door. Maar het is dus wel even hommeles daar. Nou, ben heel benieuwd hoe dat dan weer af gaat lopen. En verder, ik zei het net al, een grote verkeerscontrole op de A1 tussen Hengelo en De Lutte. Of Hengelo en Oldenzaal. Daar heeft de politie afgelopen maandag gecontroleerd op inhalende vrachtwagens. Voor veel automobilisten een behoorlijke ergernis. Voor twee vrachtwagens die tergend langs elkaar rijden. Er geldt een inhaalverbod daar tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En dat wordt nog wel eens genegeerd. En de politie heeft daar dus op gecontroleerd. 57 bekeuringen zijn er uitgeschreven. En verder komt het de politie aan de komende tijd vaker daarop te willen gaan controleren. Dus

Nou, dat is in deze tijd ook bijzonder. I've got the power, zullen we maar zeggen. Want heel veel mensen kunnen niet eens een stroomaansluiting krijgen. Tenminste, vooral bedrijven schijnen het probleem te zijn. I've got the power van Snap en ook Bette Midler, To Deserve You. Zometeen word je bijgepraat in het Twente FM streeknieuws naar deze van Maals.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteer. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Buurtbewoners van de Laarwoud en de Klenken in Almelo schrokken vannacht rond 2:00 wakker van harde knallen, waarna een auto in brand bleek te staan. De brandweer was er snel bij, maar de auto is helemaal uitgebrand en ook een aanhanger met een busje liep flinke schade op. De eigenaar kon dat voertuig nog net op tijd wegzetten om erger te voorkomen. De politie denkt dat de brand is aangestoken en doet nu sporenonderzoek in de buurt. Burgemeester Richard Korteland van Almelo gaat deze maand op dienstreis naar de Zweedse stad Linköping en in juli gaat hij naar de Britse stad Preston. Beide bezoeken staan in het teken van netwerken. Almelo wil samen met de gemeente Enschede onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor Europese samenwerking op het gebied van met name defensie en ruimtevaart. Dat laat een woordvoerder namens de gemeente Almelo weten. En natuuristencamping Ostana in Enschede is eind april uitgeroepen tot de allerbeste natuuristenvereniging van Nederland. Geen chique jury, maar de gasten zelf hebben deze plek de hoogste score gegeven op een online platform. Tijdens de jaarlijkse Blootkompas Awards slepen verenigingen deze prijs in de wacht als ze volgens bezoekers goed scoren op zaken als sfeer, veiligheid en goede voorzieningen. Het weer nog. Vanmiddag trekken stevige buien over Twente met hagel, onweer en windvlagen. Tussendoor zien we ook af en toe de zon. Het blijft aan de frisse kant met maximaal rond 12 of 13 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is het nog hartstikke druk op de weg. Veel recreatieverkeer in combinatie met woonwerk zorgt voor lange files. In totaal in het oosten bijna 120 kilometer. Wat opvalt daar is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum 15 kilometer met 3 kwartier op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. De A35 Enschede Almelo. Bij knooppunt Azenlo is de rechterrijstrook dicht. Is daar een politieactie aan de gang. Vertraging 20 minuten. Verder valt op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Grijshoort en Valburg. 20 minuten vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Al van Prince, zeg ik altijd maar bij dit soort zangeressen. Shirley, die zat onder Prince. Hè. Die had veel van die vrouwen die dan ook een solo carrière gingen. Meestal begonnen ze dan in het achtergrondkoortje van Prince. En Love Bizarre van Shirley was toen ook een dikke hit, zeg maar. En daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden op 120.nl. En online een nieuwe aflevering van het discussieprogramma Kwartetten. Je wekelijkse portie Hengelo in een discussie van een uur. En deze keer een woordenvolle agenda voor het programma. Want op twentefm.nl/luister vind je Kwartetten terug. Met onder andere de formatie. Hoe staat het ermee in Hengelo? Hoe zit het met de fatbike in Hengelo? De bedoeling van Kerkenpaden. Gaat dat al een beetje daar los? En hoe is er behoefte aan een groot podium? Een zogenaamd Twente Dome. Allemaal onderwerpen die op de agenda staan in de nieuwe aflevering van Kwartetten. Die als uitzending vind je terug op twentefm.nl/luister. Je wekelijkse portie discussie en politiek in Hengelo is daar terug te vinden. Je luistert naar de middagshow voor Twente. De woensdag, dat betekent morgen hemelvaart. En een extra lang weekend voor de meeste mensen. Dat is best een lekker vooruitzicht. Met onderweg nog fijne muziek van Jason Donovan. Die werd aangevraagd door

Dan kunnen we wel een beetje guilty pleasure ingooien, toch? Het is weliswaar woensdag, maar morgen is iedereen vrij. Dus ach, waarom niet? Jason Donovan, dankjewel Melissa voor je mailtje. Too many broken hearts. Nou, zojuist uit de jaren 80 gedraaid. In de Lutte is de inzameling van het oud papier ietsje gewijzigd sinds begin dit jaar. Inwoners hoeven het niet meer zelf weg te brengen, maar het wordt aan de straat opgehaald. Over het algemeen zegt de Lutte, verloopt het goed. Wel moet het papier netjes worden neergezet, al dus de inzamelaars. Het is te lezen in het doosblad Het Lutke. Moet dus gesloten dozen of gebundeld aan de weg worden gezet. Dat is prettig om het in ieder geval op te halen. Dozen ook het liefst kleiner maken, want dan kunnen er meer in de container natuurlijk. Elke derde dinsdag van de maand is het moment om het papier aan de straat te zetten. Dus komende dinsdag gaat dat weer gebeuren, zou ik dat maar zeggen. En fietsen, dat is over het algemeen een goed idee. Morgen hemelvaart, dauwtrappen. Maar ja, morgen is het natuurlijk uitermate wisselvallig. Enschede is een stad die al jaren fietsstad is. En daar volop inzet met allerlei fietsvriendelijke stukken en fietsstraten. Maar niet iedereen is fietsen vanzelfsprekend. Daarom wordt er in Enschede bij Sportaal op wijkniveau een fietscursus aangeboden. Voor volwassenen die nog niet eerder gefietst hebben. Vooral mensen met een niet-westerse achtergrond hebben dat natuurlijk vaker. Of misschien wil je het ook opnieuw leren. Daar is het ook voor. Dus je kunt die cursus in ieder geval volgen. Kijk daarvoor op de website van Sportaal. Als je nog een keer bijgespijkerd wil worden over de kwaliteiten van het fietsen.

0: Het werk is dit nog steeds. De nieuwe single van Harry Styles, American Girls. En we zijn in Nederland redelijk gelukkig, want de Engelse zanger die komt vanaf zondag een aantal dagen naar Nederland voor een concertreeks. Dat zijn de enige concerten die hij op het Europese vasteland, de mainland zoals de Engelsen dat noemen, wordt gegeven. Van 16 mei tot en met 5 juni staat hij onder andere in Amsterdam in de Ziggo Dome. En er komen ook veel buitenlandse gasten naar de hoofdstad van Nederland, omdat het namelijk het enige concert van Harry Styles is op het Europese vasteland, zoals ik net zei. Dus ook Booking signaleert dat er veel hotelkamers zijn vergeven. Zul je wel weer de hoofdprijs voor moeten betalen. De concerten leveren miljoenen op, zegt ook een econoom daarover. Dus nou, er wordt in ieder geval een hoop geld verkocht. De concerten zijn vlak voor het begin nog niet helemaal uitverkocht. Dus als je dan denkt, ik wil ongeveer er naartoe, dan kun je er dus nog naartoe met de Harry Styles Tour. Met komende zondag dus het eerste concert in Amsterdam. Zojuist hoorde je trouwens de nieuwe single American Girls. Dit is de middagshow tot 7 uur vanavond. Luister je naar Twente Komt Thuis met deze fijne van Outkast.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakluw het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het oosten van het land ook nog altijd hartstikke druk. De meeste vertraging daar op de volgende wegen, de A28 Amersfoort richting Zwolle. Het Zwolle centrum is de

0: is wel gezellig, toch? Zootropolis, zo hoorde je zojuist van Shakira.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom bij de middagshow en welkom in je woensdagavond. Het is, denk ik, een extra lang weekend voor de meeste mensen inmiddels, toch? Morgen hemelvaartsdagje vrij. Nou, het is wisselvallig vandaag. Vanavond en vannacht ook nog buien. En ook morgen hemelvaartsdag gaat in het water vallen, want de hele dag is er regen voorspeld. Dat is pas in de avond weer drogen.
1: Twente actueel.
0: Dat is toch jammer. Ik had wel even gehoopt op een beetje aardig hemelvaartweer, maar het zit er helaas niet in. Nou, het is voor de natuur maar goed, zullen we maar zeggen. Het waterschap Vechtstroom maakt al bekend dat de grondwaterstanden weer een beetje aan het stijgen zijn. Dus daar is het dan goed voor. Moeten we dat maar in ons achterhoofd houden. Met verder vandaag een bestuurscrisis bij zorgorganisatie Livio. Want diverse raden hebben het vertrouwen in elkaar opgezegd. Wel benadrukt Livio dat de zorgverlening aan cliënten gewoon doorgaat. Daar verandert niet zo heel veel aan. Verder ook ander nieuws in de regio. Want in Enschede is een bijzondere situatie ontstaan. Een inwoner daar heeft een schadedwangsom van de gemeente ontvangen van 15.000 euro voor het te laat reageren. En als gevolg daarvan is het spaartegoed boven een normgrens gekomen en is de uitkering stopgezet. Dat is ook lekker. Dan krijg je de schadevergoeding omdat de gemeente iets niet goed doet. En vervolgens wordt er dan... het zijn hele bijzondere situaties. Er is in ieder geval door de gemeente Enschede nu een brief gestuurd om dat aan te pakken. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Je leest meer over dit voorval trouwens op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Onderweg muziek van Janet Jackson. Ik heb Ed Sheeran en Shanna Spyro. Nieuwe muziek, maar eerst tijd voor Duran Duran, The Reflex.

Prachtig van Duran Duran, The Reflex. Voor je woensdagavond. Het is een vrije avond, denk ik, voor de meeste mensen. Het hemelvaart morgen. En vandaag cijfers over het aantal verdronken mensen in 2025. Het CBS houdt dat bij en we zien al jaren een daling. Afgelopen jaar zijn er in totaal 100 inwoners verdronken. Dat noemen ze accidentele verdrinking. Heel officieel woord voor mensen die dus eigenlijk niet dood wilden, maar toch verdronken. Want er zijn namelijk ook heel veel mensen die verdrinking voor zelfdoding verkiezen. Dat is natuurlijk een veel triestere reden. 100 mensen dus het afgelopen jaar. Wat opvalt is dat dat vooral gaat om 60-plussers die dat overkwam. De meeste mensen die verdronken kwamen daarbij terecht in een sloot, rivier, kanaal of gracht. En daarmee dus best wel veel mensen. De meeste mensen die verdronken, die woonden in de provincie Zuid-Holland. Hier in Oost-Nederland valt het mee. We hebben natuurlijk relatief weinig water. Dus dan zul je ook zien dat dat minder is. Maar ik schrok een beetje ook van die cijfers. Vroeger, als je kijkt naar het aantal mensen wat zeg maar door verdrinking om het leven kwam. Vooral kinderen in de jaren 50 kwam er per jaar. Als je kijkt naar 100.000 inwoners, kwamen er 11 mensen om het leven door verdrinking. Dat is best veel, want als je kijkt naar de huidige cijfers, dan is dat slechts 0,2 per 100.000 inwoners. Dus dat is echt behoorlijk gedaald, maar dat zien we in alle leeftijdsgroepen wel. Het is eigenlijk al sinds begin deze eeuw is het redelijk constant. Ook natuurlijk omdat we in Nederland een redelijk zwemland zijn. En wat me ook altijd opvalt is dat we in Nederland, ja, de meeste mensen die door verdrinking om het leven komen, dat zijn mensen met een niet-westerse achtergrond, die dus geen zwemles of zwemdiploma hebben. In Nederland wordt er al jaren in geïnvesteerd en dan zijn wij een redelijk zwemvaardig land. Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In heel veel andere landen, daar kunnen ze gewoon niet zwemmen. Dus ja, dan is het risico extra groot.

Gaat die kortgeschoren de zomer in, zullen we zeggen. Ed Sheeran heeft een zijn hele haardos afgeschoren. Hè? Ik zag een foto, hij is gewoon echt gemillimeterd. Nou, dat is niet verkeerd, want vanavond staat hij in Puerto Rico. Daar zal de temperatuur ook wel dermate zijn dat het ook helemaal niet vervelend is natuurlijk. Azizam van Ed Sheeran hier bij Twente FM. En onderweg hier een update van onze nieuwsredactie. Twente FM streeknieuws na deze nieuwe van Shanna Spyro, Material Lover. I

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Op de N36 bij Vriezenveen zorgt slachtafval voor verkeershinder richting Hardenberg. Een vrachtwagen heeft een deel van het slachtafval verloren, waarna het op de weg terecht kwam. Bovendien ligt een deel van het afval op de vrachtwagen zelf. Rijkswaterstaat heeft een deel van de weg afgezet, zodat het asfalt schoongemaakt kan worden. Autorijden in Overijssel dreigt de komende jaren een stuk duurder te worden. De provincie wil de motorrijtuigenbelasting verhogen om oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van wegen, bruggen en andere infrastructuur te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent de verhoging jaarlijks enkele tientallen euro's aan extra belasting. Voor zwaardere wagens kan het bedrag hoger uitvallen. En Carla Witty stopt na bijna 30 jaar als materiaalvrouw bij Go Ahead Eagles. En haar laatste wedstrijd is aanstaande zondag uit tegen NEC in Nijmegen. Ze was jarenlang verantwoordelijk voor alle wasjes en het bedrukken van de tenues, maar vanaf 1 juni is dat officieel verleden tijd. Hoewel ze afzwaait, blijft de clubliefde voor de Eagles natuurlijk gewoon bestaan. Binnen de club was Witty jarenlang veel meer dan alleen de vrouw van de was en het materiaal. Op mindere momenten stond ze klaar voor de trainers of was ze de troostende schouder. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht vallen buien, soms met onweer. Er staat weinig wind en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen hemelvaartsdag verloopt grijs en nat met diverse regenbuien. In de middag klaart het op en af en toe vallen dan nog een paar buien. En dit was het nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land lijkt het drukste moment van de avondspits eindelijk achter ons te liggen. Maar desalniettemin is het nog hartstikke druk op de weg. Met op een aantal plekken flink wat vertraging. Zoals op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. Verder valt nog op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knoopend Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En ook kwartier oponthoud nog op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik staat 13 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Miley Cyrus, The End of the World. Nou ja, het is als het gaat over de doemdenkers misschien wel het einde der tijden. Hè? Want zo heel gezellig is het op dit moment niet in de wereld. Dus we ook weer verbazen over een uitspraak van die gek in Amerika. Dat journalisten vroegen hem hoe het dan had. In Amerika loopt de inflatie als een malle op door de hele situatie, net zoals bij ons. En daar werd aan de Trump gevraagd. Nou, wat vindt u nou van het feit dat de Amerikaanse inwoners steeds meer moeten betalen voor dingen? Nou, zo Trump, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Staan je president, hè? Het is toch fijn dat iemand ook zo begaan is met zijn inwoners. Nou ja, we gaan het zien tijdens de midterms eind dit jaar. Dan wordt het spannend. Twente FM Streeknieuws hoorde je ook nog. Dat lees je na op 120.nl.

Blinding Lights van The Weeknd. Nou ja, misschien wat toepasselijk, hè, want het is een soort extra lang weekend eigenlijk met hemelvaart. Welkom bij Twente FM. Nou ja, voor het weer, daar hoef je het in ieder geval niet voor te doen, want het is buiig, regenachtig, zul je gemerkt hebben. En ook vanavond en vannacht houden we het niet droog. De minimumtemperaturen liggen met af en toe wat buien rond de 5 graden. Morgen, hemelvaartsdag. Het is kletsnat, veel buien en eigenlijk tot aan de avond geen droge omstandigheden, pas richting de avond wordt het droger en de temperaturen die komen morgen ook niet boven de 11 graden uit. Dan de vrijdag, die gaat wat droger verlopen. Er is af en toe wat ruimte voor de zon. Wel blijft het nog vrij fris met maximum temperaturen van 13 graden. En ook in het weekend nog temperaturen tussen de 13 en 15. Wel wat drogere omstandigheden en na het weekend gaan de temperaturen weer wat oplopen.

0: Sousa. Hoewel het buiten dus inderdaad weer zoevallig is, doet deze plaat in je hoofd in ieder geval het zonnetje weer een beetje schijnen. Dat is toch een lekker idee. En ook nog hier Hurricane van Offenbach en Ella Henderson bij Twente FM. Nou, we gaan richting het einde van de show. Dat betekent zometeen na 7 de tijd voor Ralf en Nienke. De avonddienst met nieuws, actualiteit en achtergronden hier op de radio. Dus wat mij betreft morgen weer een nieuwe Twente komt thuis voor Hemelvaartsdag, zullen we maar zeggen. Normaal zou ik zeggen, nou is jammer, want ik was liever buiten op het terras gaan zitten. Maar ik denk dat ik morgen niet zo heel veel moeite heb om hier in de studio plaats te nemen. Want het wordt morgen regenachtig. Ik kan er niet over uit. Het is toch jammer. Maar goed, aan de andere kant, we zijn in april natuurlijk behoorlijk verwend. En voor de natuur is dit wel goed. Even een dooddoener die we er nog even ingooien, is op de valrijp. Hoe dan ook, ik wens je een hele fijne hemelvaart. Veel plezier morgen met wat je gaat doen. En zometeen natuurlijk veel plezier met Ralf en Nienke. Wij spreken elkaar morgen met nog even een fijne van uit de jaren 90. Strike, you sure do.
1: You sure do. Come on, baby.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland, waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat de misbruik al jaren aan de gang was. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is de spits nu echt aan het afnemen. De files worden korter, de meeste vertraging nog op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linker rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os valt nog op. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Bruno Mars hoorde je op deze woensdagavond. En zijn hit van dit moment, I Just Might. Daarvoor de opening van je woensdagavond. Die was voor Mr. Bryan Adams en Run To You. Welkom op deze woensdagavond. Het is inmiddels 11 minuten over 7 bij de avonddienst. We hebben weer een vol programma vanavond met een heleboel leuke items. Straks nog het laatste nieuws uit jouw regio. Wat voor items hebben we dan allemaal? Ja, vanaf morgen tot en met 17 mei zijn er meer dan 80 nachtwakers en torenwachters te gast in Bad Bentheim. Ja, Bad Bentheim natuurlijk een burgstad. Daarover straks Jack Lacroix. Een leuke naam trouwens. En vanmiddag zijn ze begonnen de zomerfeesten in de Hoeve. Wij spraken daarover met Neeltje Bleumink. En verder, de Zorgfederatie Oldenzaal die zoekt namelijk stemmen voor een duofiets om geld in de wacht te slepen. Ja, moet je dus stemmen. Daarover hoor je straks Anita Laarveld. En verder nog, wat er allemaal zo verder te tafel komt, zeggen ze dan allemaal. En natuurlijk ook gewoon de beste muziek. We gaan naar de jaren 90 toe. Dat doen we met deze band. Ze komen bij onze oostenburen vandaan. Raymond, dit is hun grote hit. Supergirl.

0: Eva Max met haar hit, was het 2021 geloof ik. Je hoorde Kings and Queens op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Ja, de 23-jarige man die er wordt van verdacht van een zware mishandeling in Haaksbergen, die is inmiddels weer op vrije voeten. Het 34-jarige slachtoffer uit Haaksbergen belandde 2 weken geleden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ja, de ruzie was in de nacht van 25 op 26 april in Haaksbergen. Ja, het was na het uitgaan op het parkeerplaats bij Sporthal de Elst in Haaksbergen. Het slachtoffer is een man uit Haaksbergen en de verdachte, hij komt vlak uit de buurt, uit Bekken. Meer kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Ja, en dan heel wat anders. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist ook niet dat het bestond. Het Gilde van Europese Nachtwakers en Torenwachters. Ja, zij zijn vanaf morgen in Bad Bentheim. Er zijn dan meer dan 80 van deze mensen te gast in de Burgstad. De deelnemers komen uit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Denemarken en Duitsland. En het is de 41ste editie van het Gilde van de Europese Nachtwakers en Torenwachters.
1: Ja, we hebben daar een treffen met heel veel nachtwachters uit het Europese land. Oostenrijk, Zwitserland, heel veel uit Duitsland. Denemarken zit er. En de club in Bad Bentheim onder leiding van die Johannes Trier, die hebben daar een heel leuk programmaatje gemaakt. We hebben vaste dingen, dat is onze vergadering. We hebben een vaste vergadering op zaterdagmorgen. Daar worden algemene dingen besproken die in het nachtwachtersleven of torenblazersleven voorkomen. En misschien kunnen we elkaar wat ervaringen uitwisselen. En voor de rest hebben ze een heel leuk programma. Zaterdagmiddag, dacht ik, is een tocht door Bad Bentheim. Dat is echt een mooi spektakel om te zien voor mensen uit de buurt. Want ik begrijp dat ik nu helemaal in Twente zit. Dat is gewoon leuk. Ik zit normaal gesproken in Beek. Dat is vlakbij Maastricht, voor de mensen even te oriënteren.
2: Liefveld Beek.
1: Nee, wij zijn eigenlijk een cultuurgroep. We gaan niet echt 's nachts, want de anderen doen heel veel op tochten, rondleidingen in hun oude stad geven. Dat doen wij niet. Wij hebben wel rondleidingen, maar dat is meer op verzoek van God, laat ons een keertje Beek zien. En dan hebben wij, omdat veel afgebroken is qua gebouwen, hebben wij mooie foto's. Die laten we dan zien. God, vroeger stond hier, ik noem even de synagoge, de Rabobank is hier ooit begonnen. Dat soort dingen laten we dan van het Beekse zien. Het gemeentehuis. Ja, heel veel oude plekken die jammer genoeg niet meer zijn.

0: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Op de N36 bij Frieseveen zorgt slachtafval voor verkeershinder richting Hardenberg. Een vrachtwagen heeft een deel van het slachtafval verloren, waarna het op de weg terecht kwam. Bovendien ligt een deel van het afval op de vrachtwagen zelf. Rijkswaterstaat heeft een deel van de weg afgezet, zodat het asfalt schoongemaakt kan worden. Autorijden in Overijssel dreigt de komende jaren een stuk duurder te worden. De provincie wil de motorrijtuigenbelasting verhogen om oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van wegen, bruggen en andere infrastructuur te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent de verhoging jaarlijks enkele tientallen euro's aan extra belasting. Voor zwaardere wagens kan het bedrag hoger uitvallen. En Carla Witty stopt na bijna 30 jaar als materiaalvrouw bij Go Ahead Eagles. En haar laatste wedstrijd is aanstaande zondag uit tegen NEC in Nijmegen. Ze was jarenlang verantwoordelijk voor alle wasjes en het bedrukken van de tenues, maar vanaf 1 juni is dat officieel verleden tijd. Hoewel ze afzwaait, blijft de clubliefde voor de Eagles natuurlijk gewoon bestaan. Binnen de club was Witty jarenlang veel meer dan alleen de vrouw van de was en het materiaal. Op mindere momenten stond ze klaar voor de trainers of was ze de troostende schouder. Het weer ten slotte. Vanavond en vannacht vallen buien, soms met onweer. Er staat weinig wind en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen hemelvaartsdag verloopt grijs en nat met diverse regenbuien. In de middag klaart het op en af en toe vallen dan nog een paar buien. En dit was het nieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog viel op de A28, Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 11 kilometer door het slechte wegdek. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En de N36 van Almelo naar Ommen, moet ik zeggen. Tussen Wierde en Almelo Noord is de weg dicht door verloren lading slachtafval. Omrijden doe je via de route U45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Ralf Veenhuis.

Terug in de tijd met de heren van KISS. Je hoorde Sure Know Something. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio. Dat kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Het is woensdagavond. Dit is de avonddienst. En zometeen horen wij nog Neeltje Bleumink. Met haar gaan wij praten over de zomerfeesten in De Hoeve. Ja, die zijn vanmiddag begonnen en er staat een heleboel op het programma de komende dagen. Een mix van feestmuziek, kermis en een heleboel spektakel natuurlijk. Met ruim 35.000 bezoekers het komend weekend. Dat allemaal onderweg op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Fijn dat je er bent. Dit is Elke Zaal.

0: Duitsstalige muziek op deze woensdagavond. Niemand minder dan die hele grote Duitse ster. Hè? Daar is Nena ook in Nederland razend populair. Ze komt nog met enige regelmaat naar Nederland om op te treden. Hè? Vorig jaar stond ze volgens mij nog in het Openluchttheater in Hermen. Ook in Twente natuurlijk razend populair. Aanstaand weekend, of wat zeg ik aanstaand weekend? Het is inmiddels al begonnen deze middag. Ja, het spektakel in De Hoeve, de zomerfeesten al daar. Een vierdaagse festijn met een mix van feest, muziek, cross, kermis en spektakel tijdens dit weekend. Ruim 35.000 bezoekers worden er verwacht in De Hoeve. En wij spraken daarover met Neeltje Bleuming.
1: We zijn een eind op weg. We zitten nog wel. We beginnen inderdaad altijd de zaterdag van tevoren volop met opbouwen. De tenten konden vaak een paar dagen eerder. En nu moet het laatste puntje nog op de i gezet worden. Maar we zijn een eind op weg. Daar gaan we wel vanuit. Daar hopen we natuurlijk altijd op. De kaartverkoop ziet er tot op heden goed uit. En ik denk dat we een eind komen dit jaar. We zijn zeker een stuk groter geworden. We kijken ook natuurlijk naar de mogelijkheden die we hebben op het terrein. En een van de redenen daarvoor is natuurlijk ook omdat we kijken alles wat we opbrengen gedurende dat weekend gaat terug naar het dorp. Daar zit natuurlijk ook een extra voordeel aan. Op het moment dat we veel bezoekers kunnen trekken, kunnen we ook vaker een wat beter resultaat neerzetten. En daarmee ook zorgen dat ons dorp zo goed mogelijk leefbaar blijft. Ja, de afgelopen jaren is het goed gelukt. Het is natuurlijk ieder jaar weer een uitdaging. Maar we zijn ook optimistisch over de editie van 2026. Dus we moeten aan de voorkant ook wel, wel overwogen keuzes maken van wat voor kosten begroten we waarop. Wat voor keuzes maak je dan bijvoorbeeld in een muziekprogramma, maar ook in de rest van het programma. En hoe kunnen we wel zorgen dat we kritisch omgaan met de kosten die er sowieso zijn. Om ook te zorgen dat het resultaat uiteindelijk zo goed mogelijk gaat zijn. We hebben denk ik ook dit jaar weer een fantastisch programma staan met onder andere Jan Smit op zondag. Wat natuurlijk ook mooi is omdat zondag we een entreevrij feestterrein hebben. Maar toch een hartstikke goed programma, waaronder dus met Jan Smit. Op zaterdagavond staat zijn zusje Monique Smit bij ons op het podium. Maar hebben wij ook in de kleine tent veel bands die met name in de piraterij bekend zijn. En ook een mooi programma. En we starten morgen onder andere met Van Dikhout en Flemming in de grote tent.

Miley Cyrus, zij had in 2023 een hitje met The Midnight Sky. Je hoort haar hier op deze woensdagavond bij Twente FM. Ja, hitje. Volgens mij hebben we gewoon een dikke vette top 10 notering voor haar. Wij gaan richting het nieuws van 8 uur. Zo dadelijk ben ik bij je terug met onder andere nog de Zorgfederatie Oldenzaal. Want zij willen graag een duofiets en daarvoor zijn stemmen nodig om een bijdrage te krijgen van de ANWB. Hoe en wat hoor je allemaal zometeen. Anita Laarveld. Daarmee spraken wij. En natuurlijk verder nog het laatste nieuws uit jouw regio hoor je in het volgende uur van de avonddienst hier op Twente FM. Tot aan het nieuws, nog even terug in de tijd. We gaan gewoon deze grote hit voor je draaien. Zet je radio op 10, dames en heren, jongens en meisjes, The Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütjer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütjer Alm. Reserveer je nu via lütjeralm.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Dit is de Twente FM avonddienst met Ralf Veenhuis.

Lola Jong met haar hele grote hit Messi op de Twente FM, de avonddienst op deze woensdagavond. 8:08, welkom terug bij deel 2. Leuk dat je er nog steeds bent. Straks nog een item over de Zorgfederatie Oldenzaal, want zij willen graag een duofiets. En om deze duofiets aan te kunnen schaffen, hebben zij een bijdrage nodig van de ANWB. En daarvoor moet er gestemd worden. Hoe en wat hoor je allemaal zometeen van Anita Laarveld. Verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. Binnen nu en een half uurtje op Twente FM. En natuurlijk ook gewoon de muziek. We gaan een beetje gitaarmuziek voor je draaien uit de jaren 90.

0: Nederlandstalige muziek op deze woensdagavond. Nilsson, ijskoud. Ja, het is wel een beetje toepasselijk. Ik keek zo net even naar buiten toe, hier uit de studio. Donkere wolken en ja, er kwam in één keer weer een bak met water. Eigenlijk zou je gewoon een lekkerste zomerse temperaturen moeten hebben met zomerse muziek. Maar ja, helaas is dat nu niet het geval. Het is in Europa zo koud dat ze inmiddels zelfs in Oostenrijk en in andere Alpenlanden weer begint te sneeuwen. Ze hebben weer bepaalde wegen afgesloten. Maar goed, het is niet anders. Inmiddels 16 minuten over 8 op deze woensdagavond bij Twente FM. Even kijken, de Zorgfederatie Oldenzaal. Zij zoeken stemmen voor een duofiets. Ja, de Zorgfederatie roept iedereen op om de ouderen in Oldenzaal een onbetaalbaar moment van geluk te gunnen. Hoe en wat, dat hoor je nu van Anita Laarveld.
1: Wij organiseren de Tour du ZFO, waarbij wij met onze cliënten of bewoners van het verpleegcentrum op duofietsen gaan fietsen rondom Oldenzaal, van mooie natuur genieten. Dat hoeft niet hard te gaan, het gaat vooral om de gezelligheid en het genieten van de omgeving. En we fietsen op fietsen met trappenondersteuning. Ja, de wind door de haren. Vorig jaar hebben we ook de Tour du ZFO gedaan. En toen werden de fietsers overvallen door een regenbui. Maar dan zitten wij natuurlijk in het verpleeghuis van oh, en wat gebeurt er en hoe gaat het? En de vrouw die mee was, die kwam echt met de handen in de lucht, zingend terug. Ik heb zo genoten, zegt ze. Anita, weet je hoe lang het is geleden dat ik in de regen heb gefietst? Nou, indrukwekkend. Ja, die gaan wij houden van 22 juni tot 26 juni. En waar wij dan nu ook aandacht voor vragen, en ik denk ook dat je daarom een klein beetje belt, dat wij ons hebben aangemeld bij de ANWB. Daar is een stemwedstrijd uitgezet. Wij zijn genomineerd voor het beste idee van Overijssel. En wij kunnen een kans maken op 10.000 euro van het ANWB-fonds om een nieuwe duofiets aan te schaffen. Ja, dat zouden wij natuurlijk heel graag willen winnen. En ja, daarvoor hebben we stemmen nodig. Dus wij willen heel graag alle luisteraars oproepen om op ons te gaan stemmen. Dan willen wij jullie vragen om naar het anwb.nl/stemopons te gaan. En dan kun je zoeken op Zorgfederatie Oldenzaal. En dan kun je tot en met 24 mei de stem uitbrengen op ons project.

0: adviezen, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Op de N36 bij Vriezenveen zorgt slachtafval voor verkeershinder richting Hardenberg. Een vrachtwagen heeft een deel van het slachtafval verloren, waarna het op de weg terecht kwam. Bovendien ligt een deel van het afval op de vrachtwagen zelf. Rijkswaterstaat heeft een deel van de weg afgezet, zodat het asfalt schoongemaakt kan worden. Autorijden in Overijssel dreigt de komende jaren een stuk duurder te worden. De provincie wil de motorrijtuigenbelasting verhogen om oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van wegen, bruggen en andere infrastructuur te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent de verhoging jaarlijks enkele tientallen euro's aan extra belasting. Voor zwaardere wagens kan het bedrag hoger uitvallen. En Carla Witty stopt na bijna 30 jaar als materiaalvrouw bij Go Ahead Eagles. En haar laatste wedstrijd is aanstaande zondag uit tegen NEC in Nijmegen. Ze was jarenlang verantwoordelijk voor alle wasjes en het bedrukken van de tenues, maar vanaf 1 juni is dat officieel verleden tijd. Hoewel ze afzwaait, blijft de clubliefde voor de Eagles natuurlijk gewoon bestaan. Binnen de club was Witty jarenlang veel meer dan alleen de vrouw van de was en het materiaal. Op mindere momenten stond ze klaar voor de trainers of was ze de troostende schouder. Het weer ten slotte. Vanavond en vannacht vallen buien, soms met onweer. Er staat weinig wind en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen hemelvaartsdag verloopt grijs en nat met diverse regenbuien. In de middag klaart het op en af en toe vallen dan nog een paar buien. En dit was het nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Madonna in betere tijden, laten we het zomaar gewoon eventjes netjes omschrijven. Je hoorde hang-up van haar daarvoor, het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je nalezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Ja, morgen natuurlijk hemelvaartsweekend. Ja, de weergoden schijnen ons niet helemaal goed gezind, als je het allemaal geloven mag. Maar niettemin, morgen Randrock in Vriezenveen. Ja, wij spraken daarover. Even kijken, wie hebben we daar eigenlijk over? In ieder geval, er staat zo dadelijk een leuk item over klaar. Want er staan een heleboel leuke mensen op het podium. Qua artiesten Typhoon, Army 7, Turfy Gang en ook nog The Fortunate Sons. Dus dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. En natuurlijk ook nog de muziek in het laatste half uurtje van de avonddienst. Van eigen bodem.

0: Regard, samen met Tate McRae hoorde je. En You, dat was een hitje van, wat zal het geweest zijn? Ik denk een jaar of drie terug. Je hoorde ze op deze woensdagavond hier bij Twente FM. In Dijenhuis, dat is vlak over de grens bij Oud-Marsum. Daar heeft een Nederlandse automobilist afgelopen maandag een vluchtmisdrijf gepleegd. Een 25-jarige vrouw die reed rond 7:30 richting Nijenhuis. En Nederlandse auto die moest op een gegeven moment een beetje uitwijken. De Duitse auto die liep daarbij flinke schade op. Onder andere de buitenspiegel van het voertuig was helemaal vernield. En ook de zijkant heeft flink wat schade opgelopen. Ja, getuigen die worden gezocht contact op te nemen met de politie in Ulsen. Dus heb je afgelopen maandag iets gezien omtrent dit ongeval, dan word je verzocht om te melden bij de politie in Ulsen. Morgen natuurlijk is het Hemelvaartsdag. De weergoden, zoals ik al eerder heb gezegd, die zijn ons niet helemaal goed gezind morgen. Volgens mij komt het met bakken uit de lucht. Maar niettemin morgen toch Randrock midden in het centrum van Vriezenveen. Het festival is al jarenlang een vaste waarde in de gemeente Twente-Rand. Dit jaar weer een mix van artiesten en bands op meer de podia staan. Onder andere Typhoon, New Model Army en The Fortunate Sons. Dat is allemaal morgen in Vriezenveen.
1: We zaten gisteravond nog met het bestuur bij elkaar en het is echt gekke werk. Het is gewoon inderdaad 7 nachtjes slapen en dan staan we er weer. Eigenlijk staan we er natuurlijk de hele week al. Maar we hebben er ontzettend veel zin in. Randrock is gewoon eigenlijk het gezelligste familiefestival van heel Oost-Nederland. Dus en eigenlijk kan ik het zelfs niet eens fatsoenlijk uitleggen, want dit moet je gewoon beleven. Van jong, oud, maakt niet uit. Als je nou van rock houdt of music met K3... Eigenlijk is het voor iedereen. Dus voor iedereen is er ook wat wils. We hebben inderdaad een mainstage met verschillende namen. Zoals ook bijvoorbeeld de Tribute to Fleetwood Mac. De Fortunate Sons. Van allerlei gave artiesten. S'avonds nog Typhoon. Maar er is ook een hele rockstage inderdaad overdag. Misschien ook wel Scrootball. Ik weet niet of je dat wat zegt van het Drentse muziek. En Rapalje. S'avonds hebben we dance voor de jeugd. En als je niet, ook wel voor de wat ouderen natuurlijk, want onder andere Mental Tio komt weer terug. Dus als iedereen nog even wil hakken, dan kan dat ook. En we hebben een nieuw podium inderdaad, Luister en Fluister. Dus echt voor de stille genieter nog. Hè? De pure muziek zoals het hoort te zijn eigenlijk. En zo is er eigenlijk de hele dag wat te doen voor iedereen. En dat voor maar €25. Dus eigenlijk valt het ontzettend mee, want je hebt een uitje voor het hele gezin. De hele familie eigenlijk. Dus je kunt 's ochtends eerst gewoon lekker op de fiets stappen, doortrappen. En daarna met het hele gezin komen naar Randrock. Want de kinderen zijn gratis. En de ouderen 67 plus ook. Maar goed, wij doen daar gewoon aan mee. Dus inderdaad de 67 plus. Eigenlijk het mensen in het jaar 1959. Daar doen we niet moeilijk over. Dus of je nou nog jarig moet worden of al jarig bent geweest. Iedereen vanaf 1959 is gewoon welkom voor 4 uur. Kom je gratis het terrein op.

Lady Gaga met haar hele grote hit The Dead Dance. Het kon allemaal nog net even op het eind van de avonddienst op deze woensdagavond. Het zit er weer op. Wil je alles naluisteren? Dat kan op onze site via de luisterpagina www.twentefm.nl. Ik wens jullie morgen een hele fijne hemelvaartsdag. En ja, we spreken elkaar volgende week woensdag weer.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Vennegoor Energie Management, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop, met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone. Die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft wel iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. Het weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vielen op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
5: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Op de N36 bij Vriezenveen zorgt slachtafval voor verkeershinder richting Hardenberg. Een vrachtwagen heeft een deel van het slachtafval verloren, waarna het op de weg terecht kwam. Bovendien ligt een deel van het afval op de vrachtwagen zelf. Rijkswaterstaat heeft een deel van de weg afgezet, zodat het asfalt schoongemaakt kan worden. Autorijden in Overijssel dreigt de komende jaren een stuk duurder te worden. De provincie wil de motorrijtuigenbelasting verhogen om oplopende kosten voor onderhoud en vervanging van wegen, bruggen en andere infrastructuur te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent de verhoging jaarlijks enkele tientallen euro's aan extra belasting. Voor zwaardere wagens kan het bedrag hoger uitvallen. En Carla Witty stopt na bijna 30 jaar als materiaalvrouw bij Go Ahead Eagles. En haar laatste wedstrijd is aanstaande zondag uit tegen NEC in Nijmegen. Ze was jarenlang verantwoordelijk voor alle wasjes en het bedrukken van de tenues, maar vanaf 1 juni is dat officieel verleden tijd. Hoewel ze afzwaait, blijft de clubliefde voor de Eagles natuurlijk gewoon bestaan. Binnen de club was Witty jarenlang veel meer dan alleen de vrouw van de was en het materiaal. Op mindere momenten stond ze klaar voor de trainers of was ze de troostende schouder. Het weer tenslotte, vanavond en vannacht vallen buien, soms met onweer. Er staat weinig wind en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen Hemelvaartsdag verloopt grijs en nat met diverse regenbuien. In de middag klaart het op en af en toe vallen dan nog een paar buien. En dit was het nieuws.
8: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vast komen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat alleen in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig. Met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus, hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan een kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog.
3: Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
2: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het Hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis.